0: banen was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szijjártó moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag. Zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
2: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

kind to everyone. Got to love, well, we got to love, yeah.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
2: De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan.
3: De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem.
2: De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of ze hun beleid gaan aanscherpen.
3: De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. Een man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Dan het weer. In het oosten een bui. Vanmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 19 tot 25 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Dat gebeurde in de stad Białowodlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakt een naam met spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
4: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
3: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
5: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar. Die werd uitgevouwen, vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
3: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen Haarlem. Dinsdag 16 juni.
7: Goedemorgen.
8: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker.
6: Dat dacht ik wel. Het was weer lekker vroeg, hè. 6 uur ging het wekkertje. En het is 7 uur, 2 over 7 om precies te zijn. A brand new day.
9: Everybody look

Het is een brand new day, 5 over 7. Een hele goede morgen Haarlem en omstreken. Je luistert naar de lokale zender Haarlem 105. Live vanuit de Zijweg, Zijlweg nummer 10. En dat is midden in het centrum van Haarlem. Je kent misschien de Zijlweg, dit weet ik zeker. Dan ken je misschien ook de grote Albert Heijn. Ik maak geen reclame. En daarachter, in de Zijweg van de Zijlweg, daar zitten we. En dat kun je zien aan een hele grote flyer bovenaan het gebouw. Daar zitten we in Studio 1. En daar gaan we 3 uur lang de ochtendshow voor je maken. En dat doen we elke werkdag. Gisteren was het natuurlijk Bob Evers op de maandag. En vandaag ben ik dat. En wat gaan we doen? Ja, ik kan het je vertellen. Straks om 7:30 komen we haar tegen. En voor mij is het een nieuwe stem. Het schijnt dat ze het al eens eerder gedaan heeft. Het nieuws lezen van het Haarlem 105. Dan hebben we het over Tess. En dat is Tess Bosma. En Tess gaat om 7:30 het volgende aan ons voordragen. En dat is al een reden om lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. Een verdachte bij de synagoge in Heemstede. Een 20-jarige man. Tess vertelt erover. Strenger thuisonderwijs in Haarlem. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Naar aanleiding daarvoor vertelt Tess over. Regenboogvlaggen in de wijk in Haarlem, in de Haarlemse straat. Hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. En hoe dat komt, Tess vertelt erover. Een fotoproject. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Wat dat precies inhoudt, blijf luisteren. Om 7:30 hoor je het. En de Special Olympics waren er dit weekend. Voor de mensen met een handicap, jazeker. En 3000 sporters waren er maar liefst. Tess vertelt erover. Straks om 7:30. Blijf lekker luisteren. Dan komt het Haarlem 105 nieuws elk uur rond de klok van 7:30 naar je toe. Ik heb het Haarlemsdagblad geopend. Daar staan een aantal interessante, leuke en soms ook minder leuke berichten. En die ga ik met je delen. Het Haarlemsdagblad van de 16e juni. We gaan even naar het landelijke nieuws. Ja, in het Franse Evian is het de tweede dag van de G7. Dat is de jaarlijkse top van 7 grote industriële landen en de Europese Unie. De Oekraïense president Zelensky is aanwezig en hij zal vermoedelijk pogen de Amerikaanse leider Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne. Dat wordt weer een interessant gesprek. En de EU-ministers van de Europese Zaken bespreken in Luxemburg de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Dat is vooruitzien is regerende, denk ik. De EU-voorzitter Tsipras stelt een 2% lager begroting voor dan de, schrik niet, 2000 miljard euro die de Europese Commissie wil. 2000 miljard euro. Wat een geld. Ja, Frankrijk, een van de topfavorieten voor de wereldtitel. We hebben het natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. Die speelt zijn eerste groepswedstrijd van het WK-voetbal tegen Senegal. En titelverdediger Argentinië trapt om 3 uur vannacht Nederlandse tijd voor het eerst uit af tegen Algerije. Algerije kennen we. Ik ben benieuwd wat Argentinië doet. Ik vond het geen verkeerd elftal, moet ik je heel eerlijk zeggen. Alle wedstrijden zijn live te zien bij de NOS en te volgen in de liveblog. Ja, en gisteren was natuurlijk een enorme verrassing. Ja, en dat was, ik heb even gekeken. Spanje tegen... dat waren hele leuke dingen. Spanje verloor, ja, dat zeker tegen Capverdië. Of verloor, het was 0-0, maar dat is eigenlijk een verlies als je je wereldkampioen en topfavoriet bent. Nou, genoeg verteld over het voetbal. We gaan gewoon lekker de muziek draaien. Blijf lekker bij ons. Straks het weer en ook de verkeersinformatie letten we natuurlijk even op.

0: Je wekkerradio gaat af.
1: En je hebt al heel veel informatie net gehoord van die Rob Jonker. En je wilt toch nog even snoezen? Even bijkomen. Het is ochtend. Je gaat richting de haven. En stapt in je bootje. En je zeilt weg. Vergeet even alles om je heen. Bijna 7:10.

Christopher Cross. Hij nam je mee op zijn zeilboot. We kennen hem natuurlijk van de Arthur's Theme en Ride Like the Wind. Maar het is een hele mooie hoor. Goedemorgen, 13 over 7. Je luistert naar Harlem 105. Vandaag de nachtochtendshow. Ja, je krijgt van mij het weerbericht. Het is 14 graden in Haarlem en het gaat een mooie dag worden. Ja. Er komt een zonnetje door vanaf 10 uur. En we gaan naar de 22 graden. De wind gaat zo'n beetje 24 km per uur. Dus er staat ook nog een windje. Dit wordt echt een lekkere dag voor een terras, zou ik zeggen.

Als dat is waar zou zijn, No Bad Days. Bastille heet de groep. Nou, als we alleen al aan de weersverwachting kijken, hier in Haarlem en omstreken, dan komt het alleen maar mooi uit, toch? Een zon vandaag tot 22 graden. Ja, een vervelend bericht en eigenlijk ook weer niet. Bonnie Tyler, ken je haar? Een zangeres uit de jaren 80. Ze werd een beetje de vrouwelijke Rod Stewart, omdat ze nogal een heze, zware stem had. Die is na enkele weken uit haar coma ontwaakt. Ze is 75 en ze is ernstig ziek, maar haar toestand gaat voorzichtig vooruit. Tyler werd begin namelijk mei in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. De zangeres ligt in een ziekenhuis in de Portugese Faro. Volgens haar woordvoerder is er sprake van verbetering, al verloopt het herstel langzaam. Bonnie ligt niet langer in coma, maar is nog steeds ernstig ziek. Haar artsen hebben het vertrouwen in dat ze volledig zal herstellen, maar dit zal wat tijd kosten. Ja, momenteel geloven we dat de concerten in het najaar zoals gepland kunnen doorgaan. Nou, dat vind ik nogal heel erg positief. Nou, dat hopen we zeker. Waar kennen we Bonnie Tyler van? We kennen haar natuurlijk van Total Eclipse of the Heart, maar die gaan we niet draaien. We gaan deze draaien voor je. En we wensen Bonnie natuurlijk heel veel sterkte. It's a heartache.

Bonnie Tyler, wie kent haar niet? Uit de jaren 70 en 80. Ze is ontwaakt uit een coma. En hopelijk gaat het beter met haar worden. Zoals gezegd, je kent haar ook van Total Eclipse of the Heart. 10 voor half 8 op jouw radio. Het is dinsdag 16 juni, vandaag de dag, de ochtendshow.

Ja, we slaan het Haams Dagblad van vandaag, de dinsdag de 16 juni, open. Het Total tankstation langs de A200 in Haarlem is gisteravond tijdelijk afgesloten nadat een oudere persoonauto brandstof lekte door een lekke tank. Oei, uit voorzorg hebben de hulpdiensten het tankstation afgezet. De brandweer kwam ter plaatse om de omgeving veilig te stellen. Het tankstation werd vanwege de mogelijke risico's rondom brandstoflekkage afgesloten voor klanten en verkeer. En de hulpdiensten onderzochten de lekkage bij het voertuig. Ja, en wanneer het tankstation weer volledig kon worden vrijgegeven is nog niet duidelijk, zo staat in het Haamzat. Ik mag aannemen, het was gisteravond, dat dat weer opgelost is, maar dat ga ik nog even voor je nakijken. Ja, mocht je willen tanken op de A200 bij Haarlem, kan het dus zo zijn vanochtend dat hij nog gesloten is.

0: Maroon 5 op je radio. En ze hebben het over heroin. Oh. 7:30. En het is nu 7:30. Mocht je wakker worden, goedemorgen. Je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag, jouw ochtendshow. En er is op dit ogenblik in Noord-Holland geen verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, dat is toch prettig. Maar wel verbazingwekkend. 31 files met 118 kilometer. En dat bevindt zich allemaal in Rotterdam en Zuid-Holland. Dus stap lekker je auto in en ga richting je werk of waar je naartoe gaat. En wij draaien Tina Turner voor je. Two People.

Tina Turner. Helaas niet meer onder ons. Maar oh, wat heeft ze veel mooie nummers gemaakt. Two People. Shelter from a Rainy Day. Nou ja, Rainy Day wordt het vandaag gelukkig niet. Dat heb ik net al meegegeven. 22 graden maximaal in Haarlem. En het zonnetje komt erbij. Vanaf een uur of 10. En dat zou zomaar eens een lekker terrasweertje kunnen worden in Haarlem, toch? Mocht je vrij zijn. We kijken op de klok 7:58. En dat betekent dat Tess bijna klaar zit voor het Haarlem 105 nieuws. Ja, ik heb het nog even voor je nagekeken over dat tankstation langs de A200. Tijdelijk afgesloten, maar ik zie geen ander verhaal dat dat misschien vrijgegeven zou zijn. Dus ik blijf het volgen voor je. Richting het nieuws. Het Haarlem 105 nieuws. Je krijgt het elk uur rond de klok van 9:30. Egyptian reggae met Jonathan Richman en de Modern Lovers.

0: je nou lekker wakker wil worden, dan zou je de trommelaar van dit nummer moeten zijn. Die staat hier aardig om de bongo's te rammen. Ze zit er klaar voor, Tess Bosma. Een nieuwe lezeres die ons gaat vertellen wat er allemaal in Haarlem gebeurt. Hier is Tess Bosma.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen gaat veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten een enkele bui, in de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

prachtige nummer van de Beatles. Na het Haarlem 105 nieuws van Tessa Bosma. Hartelijk dank, Tessa. We horen jou straks. Weer om 8:30 komen we je tegen. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws.

Het werd het allerlaatste nummer van de Beatles. Paul McCartney maakte het, maar Phil Lynott gooide er wat violen onder. En Sir Paul was hier niet zo blij mee. Dat was voor hem de druppel. Maar wat een mooi nummer. The Long and Winding Road. Bijna 6:08.

Ja, een leuk artikel in het Haarlemse Dagblad. 3 of 4 pauwen. Die maken de laatste week de binnenstad van Haarlem en delen van Haarlem-Noord onveilig. Nou ja, onveilig. Ze zijn niet gevaarlijk, maar ja, ze zorgen natuurlijk wel voor verbazing. Zo'n pauw, je kunt het je iets bij voorstellen. En er staan een paar foto's in het Haarlemblad. Ja, die zorgt soms voor wat ophef. Soms schrikken de mensen van hun keiharde schreeuw. Dat kunnen pauwen namelijk behoorlijk. Zo trots als een pauw paraderen ze door de generaal Kroijerstraat. Leuk gevonden van het Haarlemse Dagblad trouwens. En niet alleen in de Kroonjee, bij Zanenschool zijn ze ook een bekend fenomeen. En ja, in de bomenbuurt zijn ze ook gevonden. Kortom, ze paraderen een beetje rond. En hoe zit dat nou precies? Ja, het Vogelhospitaal wordt dagelijks meerdere keren gebeld door ongeruste dierliefhebbers, zegt beheerder Annemarijn Sintenie. Het zijn volgens mij de pauwen die ontsnapt zijn uit het hertenkamp in Bloemendaal. Zo, die zijn uit de buurt, zullen we dan maar even zeggen. Ze kunnen vliegen. Vangen is dus vrij moeilijk. Ze gaan gewoon hun gangetje. Er is vrij weinig wat we kunnen doen. Of ze gevaar opleveren voor hun omgeving. Nou, niet meer dan andere vogels, zegt ze. Ze kunnen zichzelf redden blijkbaar. Voor nu doen ze het prima. Zolang ze goed gezond zijn, ze kunnen vliegen, lopen en eten, dan zijn ze moeilijk te vangen. Laat ze lekker hun ding doen en hopen dat ze vanzelf weer teruggaan. De beheerder van de hertenkamp in Bloemendaal was niet bereikbaar voor commentaar. Nou, mocht je die pauwen tegenkomen, die komen dus waarschijnlijk uit Bloemendaal. 105. Wat een leuk bericht. Nile Horan. Taste it so good. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. Vandaag de dag de ochtendshow.

Niall Horan. Taste it so good. Misschien ben je wel met je ontbijt bezig. Dan is het heel toepasselijk, toch?

Tasted so good. Ja, wat minder goed smaakt is er problemen op de Kerklaan in Heemstede. In een pand aan de Kerklaan waar voorheen de Aldi zat, heeft de gemeente Heemstede toestemming gegeven voor een nieuw bouwcomplex van 3 hoog met appartementen. Tot grote onvrede van verschillende omwonenden. Waarom wil de gemeente dit gedrocht hier neerzetten? Het plan van projectontwikkelaar Samen OGBV is om de locatie 8 koopappartementen voor senioren te realiseren. Ja, op zich is dat prima. Het huidige eenlaagse gebouw waar tot 2022 de supermarkt Aldi was gevestigd, ja, die moet plaatsmaken voor een appartementencomplex van 3 bouwlagen. En daar zit het hem nou in. Op de begane grond komt overigens een parkeergarage voor de bewoners. Buurman Ben Weijers van 2 panden verderop kan zich daar niet in vinden. Samen met andere omwonenden vocht hij eind mei de vergunning aan, maar zonder succes. Na toestemming van de bezwarencommissie mag de gemeente doorgaan met de plannen. Ja, de bezwaren van de omwonenden gaan onder meer over het massale vooraanzicht, verlies van privacy, minder zonlicht in tuinen, verkeersveiligheid rond de parkeergarage en het verdwijnen van parkeerplaatsen in de straat. Dat is nogal een mond vol en dat is het ook. Een belangrijk discussiepunt is namelijk de hoogte van de beoogde appartementencomplex. Volgens het bestemmingsplan mag op deze plek maximaal 6 meter goothoogte en 8 meter bouwhoogte worden gebouwd. Voor het nieuwe complex wijkt de gemeente daarvan af. Ze komt met een goothoogte aan de voorzijde op 8,40 meter. Ja, de gemeente zegt dat het allemaal binnen de regels past en dat er van de regels mag worden afgeweken. Dus ja, dat is een beetje het verhaal en men heeft over bezwaren ingediend. Moet men naar de rechter? Ja, dat is een beetje de vraag. Ondanks de lijst met bezwaren blijft de vergunning overeind. Alleen de onderbouwing van enkele onderdelen moet volgens het advies van de bezwarencommissie nog worden aangevuld. Voor de omwonenden verandert weinig. De bezwaarmakers bereiden een vervolgstap voor richting de rechter. We gaan het voor jullie in de gaten houden. George Ezra vertelt over Boedapest.

0: mooie stem van Joss Ashra. Hij vertelt over Budapest. Kwart voor acht. Ja, we hebben toch een file. Helaas, het is niet anders. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij Schiphol, Amsterdam Sloten. Daar sta je 4 minuten vast met 4 kilometer. En dat is ook de enige in Noord-Holland.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Muziek uit je buurt. We draaien regelmatig een nummer wat uit de Haarlemse omgeving komt. Dit is de favorite song. Het is niet mijn favorite song, maar hij klinkt wel lekker. Piet Valley.

Heb jij een favorite song? Kun je met ons delen. We zijn bereikbaar via WhatsApp 06 105 105 38. En laat me weten wat je favorite song is. En misschien draai ik hem wel voor je. Dit is Piet Philly met My Favorite Song. Het is de Arubaans-Nederlandse zanger. En hij heet Pedro Philippe Monzon. En zijn artiestennaam is dus Piet Philly. Muziek uit je buurt.

voor acht. Dat klinkt toch lekker? Het is nog niet duidelijk wanneer de twee zeer vervuilende fabrieken van Tata Steel in IJmuiden zullen worden ontsloten. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is sinds een maand bezig met de officiële voorbereidingen om de vergunningen van de twee kookgasfabrieken in te trekken. Het onderzoek loopt nog en de procedure moet zorgvuldig zijn. Zo gaf de Noord-Hollandse gedeputeerde Anouk Gielen van Klimaat en Energie aan in een overleg met de Provinciale Staten. De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Ja, dan zou je toch zeggen, laten we dat zo snel mogelijk sluiten. Een meerderheid van de partijen vindt sluiting ook noodzakelijk. Vooral de linkse partijen dringen aan op snelheid. De datum wordt pas bekend als het intrekkingsbesluit er is, aldus Gielen. Ze wees erop dat de provincie en de Omgevingsdienst al jaren werken aan een onderbouwing van het proces. Nou, ja, het klinkt allemaal weer heel veel regelgevend. En het zijn twee vervuilende fabrieken. Hopelijk gaat dit snel gebeuren. Chris Brown. Samen met Liam Thomas. Fallen.

toch een lekker nummer om wakker te worden. Misschien gaat jouw wekkerradiootje wel af nu. En dan staat hij op Haarlem 105. En dat is een goede keuze. Charlie Brown. Fallen. Als je maar niet verkeerd omdraait en uit je bed valt. 5 voor 8 op jouw lokale radio. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal en alles wat daar buiten zit. Want je kunt ons live streamen via haarlem105.nl op onze website. Ja, je krijgt van mij het weerbericht. Mocht je nog niet buiten geweest zijn en net je bedje uitstappen. Het is 14 graden half bewolkt en vanaf 10 uur komt het zonnetje heerlijk door in Haarlem. En gaat het maximaal 22 graden worden, waar er vanmiddag volop zon rond 4 uur. Het betekent gewoon even lekker genieten van het mooie weer, toch? Hij was in Nederland. Harry Styles. En dan zong deze ook volgens mij.

Hij was in Nederland. De Johan Cruijff Arena. En hij maakte hem helemaal vol. Een aantal dagen. Harry Styles.

0: talking.
1: All this late night talking. Het eerste uur zit erop. Maar niet getreurd, we zijn er tot 10 uur bij je. En dat doen we elke werkdag. Gisteren was er Bob Evers die het spits afbeet. Vandaag ben ik dat. Morgen Pedro van Looy. Donderdag is het weer Bob Evers. Jazeker, want Benita van Amersfoort geniet van een langdurige vakantie. En vrijdag ben ik bij je terug. En dat door de week van 7 tot 10, maar we hebben ook een weekendeditie. We zijn er dus 7 dagen in de week. Op zaterdag van 7 tot 9 en zondag ook. En op zaterdag, ja, ben ik dat ook even. Even iets anders. Tussen 7 en 9 ben ik te beluisteren live vanaf de Zijweg, Zijweg nummer 10. En zondag Bob Evers, Ron Anbeek. Even, heeft iets anders te doen. Ja, precies. Hou me ingetuned op Haarlem 105 tot zo na het nieuws.
2: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 8 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
6: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
5: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała-Podlaska, een stad op ongeveer 35 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. De kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte naam met spottekeningen over onder meer president Poetin. Bij een crash met een bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
7: Hier is Reza Jan. Goeie voorzet, Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
5: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 10 kilometer file tussen Knoop de Eemnes en Muiden. 20 minuten is de vertraging door een kapotte auto en 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
1: Een hele goede morgen, Haarlem. Je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow.
9: Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen. Je wekkerradiootje gaat af. En je weet, het is vandaag een nieuwe dag. Dinsdag 16 juni. En we draaien de lekkerste muziek voor je. Cool and the Gang opent de tweede uur met Gang.

0: Ja, dat was hem. Get Down On It. Ja, dat bedoel ik maar. Eerder afgelopen dan ik dacht. Maar dat kan, hè. Goedemorgen, 6 over 8. En je luistert naar Vandaag de Dag, de ochtendshow. En we zijn er tot 10 uur bij. Maar niet alleen dat. Straks Haarlem Werkt met Jan Gaus tussen 10 en 12. Wat gaan we doen in de 2e uur? Straks om 8:30 kom je Tessa Bosma tegen. Jazeker, dat klinkt als een nieuwe naam. En dat is er ook, voor mij tenminste. En waar gaat ze het over hebben? De verdachte in de synagoge in Heemstede. Een 20-jarige man is aangehouden. En Tessa vertelt erover. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Oeh, nou, ik ben benieuwd waar dat overgaat. En ja, in een Haarlemse straat hangen deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door hun 11-jarige kind. Nou ja, ja, waar hebben we het over, jongens? Heel ernstig. En een fotoproject. Jazeker, een fotoproject in Haarlem. En waar gaat het over? 10 inwoners zoekt de gemeente Haarlem voor het fotoproject Ik Zie Jou. En we hadden natuurlijk de Special Olympics dit weekend. En ook daar vertelt Tessa over. Straks om 8:30 kom je Tessa tegen, zeker. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, in het Franse Evian is het de 2e dag van de G7. Dat is de jaarlijkse top van 7 grote industriële landen en de Europese Unie. De Oekraïense president Zelensky is ook weer aanwezig en hij zal vermoedelijk pogen de Amerikaanse leider Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne. Dat er maar weer geen vervelende discussie gaat worden tussen die twee. En de EU-ministers van Europese Zaken bespreken in Luxemburg de meerjarenbegroting voor, daar komt die, 2028 tot 2034. Dat is een eind ver weg, maar ja, vooruitzien is regeren. De EU-voorzitter Tsipras stelt overigens een 2% lagere begroting voor dan de, en daar komt die, 2000 miljard euro die de Europese Commissie wil. 2000 miljard euro. Wat een geld. En ja, we moeten het toch even over wereldkampioenschap voetbal hebben. Want Frankrijk, een van de topfavorieten voor de wereldtitel, die speelt zijn eerste groepswedstrijd van het WK voetbal tegen Senegal. En titelverdediger Argentinië trapt af om 3:00 vannacht. Nou, dat is me te laat, de Nederlandse tijd. Voor het eerst af tegen Algerije. Nou, Algerije kennen we natuurlijk van de oefenwedstrijd, de Nederlandse elftal. Ik vond het geen verkeerd elftal wat dat betreft. Ja, en gisteravond, ik weet niet of je het gezien hebt, Kaapvernië tegen Spanje, het bleef 0-0. Het was hilarisch om te zien, mag ik zo zeggen. Dat denk ik wel. Dat is het landelijke nieuws. Wij komen zo terug met natuurlijk de weersverwachting in Haarlem. Wordt het lekker weer? Kan je al verklappen? Ja, dat wordt het. Het wordt zonnig. Geen regendruppeltje. En we kijken natuurlijk ook naar de verkeersinformatie. Maar eerst lekkere muziek.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Alex Warren. Ordinary.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

Zijn eerste hit in Nederland. En daarbuiten ook Alex Warren. En hij heeft een nieuw nummer. Fever Dream. Het is zijn eerste. Ordinary. 11 over 8. Bijna 12 over 8. Je krijgt zo het weerbericht van mij.

0: Ja, wat gaat dat worden in Haarlem? Ik kan je vertellen, je kan de regenjas thuis laten. Het is op dit ogenblik 14 graden en het wordt maximaal 22 graden. Er waait een windje, zo'n 21 km per uur. Nou, dat is lekker te doen. En vanaf 10 uur begint die zon echt lekker door te komen. En vanmiddag, zo rond een uur of 4, is het volop zon. 22 graden, het wordt genieten in Haarlem. En is deze toepasselijk? It gets better, Ryan Shaw.
1: You know, some people just don't realize that, you know, when it's real, you know, it don't go bad. It just gets better.

Geloof in deze dag. Ryan Shaw doet dat zeker. Met het heerlijke uptempo nummer It Gets Better, 8:15. You don't see what I see. You don't know what I know. I know. Ik ga je zo de verkeersinformatie geven.

0: stevige 28 minuten sta je daar stil met de 11 kilometer. En de rechte rijstrook is dicht vanwege een kapotte auto. En dat heeft er dus alles mee te maken. Dan gaan we even kijken, want dan hebben wij op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Batuverdorp Amstelveen Stadshart. Daar wordt nog steeds gebouwd. Daar reed ik vorige week nog. En dacht nog steeds zijn daar bouwwerkzaamheden. 3 minuten met 3 kilometer. Nou, dat valt alleszins mee. Ik had nog een A10, maar die is alweer opgelost. Ik ga nog even heel snel naar beneden om te kijken of daar nog iets in de B-wegen. Nee, dat was hem.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Joy. Ook belangrijk. Mama's Gun. We draaien ze regelmatig bij Haarlem 105.

Nou, van dit nummer word je toch vanzelf vrolijk. Joy. Mama's Gone. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Maar daarbuiten kun je ons live streamen. Al ga je naar Breda toe, Zeeland. Het maakt allemaal niet uit. Kijk even op onze website. Haarlem105.nl. Klik op radio. En dan kun je radio luisteren of radio kijken. Radio kijken betekent dat je in de studio komt. Dan zwaai ik even. Misschien doe je het wel. Live vanaf de Zeilweg nummer 10. Daar zitten we in het centrum van Haarlem.

Ja, we slaan het Haarlems Dagblad even open. Gisteravond was er wat aan de hand bij het Total Tankstation langs de A200 in Haarlem. Gisteravond tijdelijk afgesloten nadat een oudere personenauto brandstof lekte door een lekke tank. Uit voorzorg hebben de hulpdiensten het tankstation afgezet. De brandweer kwam ter plaatse om de omgeving veilig te stellen. Het tankstation werd vanwege de mogelijke risico's rondom brandstoflekkage afgesloten voor klanten en verkeer. Daar kun je iets bij voorstellen. De hulpdiensten onderzochten de lekkage bij het voertuig. Ja, wanneer het tankstation weer volledig vrij kan worden gegeven, dat is nog wat onduidelijk. Maar dit is een bericht van gisteravond 3:09. Ik ga ervan uit dat het weer vrijgegeven is. Ik heb dat nog even proberen op te zoeken, maar ik kom niet aan het juiste antwoord. Maar mocht je richting het tankstation A200 gaan en mocht die dicht zijn, dan heeft dit dus de reden.

Alive. Het is een nummer uit 2024. Cape Costa. Zes voor half negen voor jouw tijd. Hier bij Radio Haarlem 105. Fijn dat je luistert naar de ochtendshow. We zijn daar elke werkdag tussen 7 en 10 uur. En in het weekend tussen 7 en 9. 7 dagen in de week. Ja, en soms kom je van die berichten tegen, die zijn te leuk om ze niet te noemen. Ze zijn al ruim 80 jaar samen. En toch kan er moeiteloos een spontane kus vanaf. Zo zien we in een prachtige foto op het Haamsabad. We hebben over Henk en Lies Cellier of Cellier. We vieren deze week hun platina huwelijk. Ja, het is echt waar. 80 jaar. En 70 jaar getrouwd, hè? Dus dat is het eigenlijk. Een 70-jarig huwelijk. En dat is in Heemstede, dus Valgoen Binnendijk. Ja, gaat natuurlijk op bezoek bij deze mensen. Al ruim voor de afgesproken tijd zat het gevierde paar de burgervader op te wachten bij het portiek van de seniorencomplex Blekershoven. Want daar zitten ze. Daar kwamen ze in 2015 terecht na een lang leven samen. Ze leerden elkaar kennen op de korfbalvereniging in Leiden, woonden al lange tijd in Soepeneer, maar bijna 50 jaar al in Haarlem, of in dit geval Heemstede dan. Het voelt allemaal niet zo lang hoor, benadrukt Lies. Daar gaat de tijd veel te snel voor. Ja, dat kan ik me wel iets voorstellen. Toch? Ja, zo werkt dat. En ze gaan met hun tijd mee, moet ik eerlijk zeggen. Want ze lezen de krant nog steeds. En zelfs hebben ze een iPad om het nieuws bij te houden. Ja, dat is toch andere leuk. Ja, dat vind ik. Een paar schattige foto's. Kijk even terug. Een 70-jarig huwelijk. Dat is platina, hè? Ja, dat is platina. Gaat mij niet meer lukken. Nou, dan maar iets toepasselijk. Voor Henk en Lies uit Heemstede. Never Tear Us Apart. In Excess. Richting het Haarlem 105 nieuws met Tessa Bosma.

0: Henk en Lies uit Heemstede. Henk en Lies Lier. 96 en 93. Al 80 jaar bij elkaar. En een 70-jarig huwelijk terug te vinden in het Haamsalblad.
1: Haarlem 105.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen, Tessa.
2: De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of zij hun beleid gaan aanscherpen. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen kan veroorzaken, zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten enkele bui. Vanmiddag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Knoopend Eemnes en Knoopend Muidenberg 10 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa. Straks om 9:30. Het Haarlem 105 nieuws opnieuw. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan een beetje Duits doen. Een beetje boel trouwens. Maar wat een heerlijk nummer. Ken je hem nog? De Spider-Murphy Gang. Dat klinkt niet Duits. Maar de titel wel. Skandaal in het Sperrbezirk.

De Spider Movie Gang. En blijft een lekker nummer hoor. Skandal in het Spijbertziak. 5 over half 9.

Schandalen om Rosie. Ja, misschien is dit volgende verhaal ook wel een schandaal. Wie zal wat zeggen? Het is nog niet duidelijk wanneer twee zeer vervuilende fabrieken van Tata Steel in de Muiden zullen worden gesloten. De Omgevingsdienst Noordzee Kanaalgebied is sinds een maand bezig met de officiële voorbereidingen om de vergunningen van de twee kookgasfabrieken in te trekken. Het onderzoek loopt nog en de procedure moet zorgvuldig zijn, zo wordt gezegd. De twee fabrieken zijn verouderd en overschrijden door de hoge uitstoot van schadelijke stoffen structureel de milieunormen. Het internationale staalbedrijf heeft zelf ook al aangegeven de fabrieken KGF1 en de KGF2 versneld te willen sluiten zonder een termijn te geven. Ja, meerderheid van partijen vindt die sluiting noodzakelijk. Vooral de linkse partijen dringen aan op een snelheid. Maar vooralsnog moet het proces gevolgd worden. We blijven het volgen voor je. Lambert. Under the rhythm.

Adam Lambert. Under the Rhythm. Om 9:30 op jouw lokale radio Haarlem 105. We gaan zo even naar de verkeersinformatie. Mocht je onderweg zijn of zo in je auto stappen, dan weet je wat te verwachten. Jazeker. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij naar de vesting knooppunt Eemnes naar de R27. 16 minuten met 8 kilometer. En dat stilstaand verkeer, dat heeft geen reden. Dat is geen ongeluk, maar het is gewoon druk daar. Zo werkt dat nou eenmaal. Dan gaan we even kijken, want volgens mij hebben we ook iets op de A10. Maar dan moet ik even eerst A4 Schiphol knooppunt Nieuwe Meer. 5 minuten met 6 kilometer. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij Badhoevedorp Amstelveen Stadshart. Ik zei het al, daar wordt nog steeds verbouwd. Die valt nu net weg. Nou, dat valt mee. Dus die heb je niet meer. De A10 wel. Amsterdam-Bossen-Lommer, Amsterdam-Oud-Zuid. 5 minuten met 5 kilometer. Kijk ik even of we nog iets met de B-wegen aan de hand hebben. Maar dan lijkt het allemaal erg rustig. En dat klopt ook. Geen B-wegenprobleem. Georgie Porgie. Eric Burnett and Faith Evans. Oorspronkelijk komt het nummer van Toto.

Nummer komt uit 1999. Zoals ik zei, origineel van Toto. Georgie Porgy. Maar dit zijn Eric Bennett en Faith Evans. Het komt van het album A Day in the Life. Je krijgt zo het weerbericht van mij. Mocht je net wakker worden en je nog een beetje omdraaien, wat gaat het weerbericht in Haarlem geven? Ik ga het je zo vertellen.

Ja, het weerbericht. Moet je een regenjas aan en een paraplu? Ik zeg driewerf nee. Het is 15 graden al in Haarlem. En het gaat naar de 22 graden. En het wordt gewoon lekker zonnig met een klein beetje bewolking. Licht bewolkt, half bewolkt noemen we dat. En zeker aan het eind van de middag is er volop zon. 22 graden zoals ik al zei. En ja, een licht windje van 18 km per uur. Kortom, terrasweer. Nou, dan doen we meteen maar een beetje sunshine erbij, toch? 8:15. Katrina and the Waves.

Ja, als die zon eenmaal gaat schijnen, dan pakken we deze erbij. Katrina and the Waves. Vandaag een heerlijk zonnetje in Haarlem en omstreken. Zo'n 22 graden gaat het worden maximaal. Licht bewolkt. En als ik naar buiten kijk, en dat kunnen we hier in Studio 1, dan komt die zon heerlijk binnen. Ja. Nog even wachten. Ik ben er tot 10 uur, dan kan ik daarna gaan genieten. Volgens mij staat een klus in de tuin te wachten op me. Ja, met het zonnetje erbij is dat niet vervelend, toch? Het is bijna 12 voor 9.

0: Ja, we slaan het Harms Dagblad weer eens open. En daar hebben we toch wel een vermakelijk bericht, kan ik je vertellen. 3 of 4 pauwen maken de laatste weken de binnenstad van Haarlem en delen van Haarlem-Noord onveilig. Nou is onveilig misschien een groot woord, want ze zijn niet gevaarlijk of zo. Maar ja, ze zorgen wel wat voor ophef. Want pauwen, ik weet niet of je het weet, die kunnen een behoorlijk geluid maken met hun keiharde schreeuw. En daar schrikken mensen wel van. Een leuke woordspeling door het Harms Dagblad, kan ik je vertellen. Zo trots als een pauw paraderen ze door de generaal Cornierstraat. En niet alleen daar. Je kunt ze ook bij de Zanenschool vinden. In Haarlem-Noord hebben mensen hem gezien. Ook in Bloemendaal. En er zitten een paar foto's bij. Een mannetjespauw in de Pijnboomstraat. De bomenbuurt. Dus dat ziet er allemaal heel grappig uit. Kan ik je zeggen. Ja, is het nou gevaar? Dan kunnen we er wat tegen doen. Nou, het Vogelhospitaal wordt dagelijks meerdere keren gebeld door ongeruste dierenliefhebbers, zegt beheerder Anne-Marijn Sintenie. Het zijn volgens mij de pauwen die ontsnapt zijn uit het hertenkamp uit Bloemendaal. Nou, dan zijn ze aardig uit de buurt, denk ik daarbij mezelf. Ja, ze kunnen vliegen. Vangen is dus vrij moeilijk. Ze gaan gewoon hun gangetje. Er is vrij weinig wat wij kunnen doen. Of ze gevaar opleveren voor hun omgeving? Nou, niet meer dan andere vogels. Ze kunnen zichzelf redden, blijkbaar. Voor nu doen ze het prima, zolang ze goed gezond zijn. Ze kunnen vliegen, lopen en eten. Dan zijn ze moeilijk te vangen. Laat ze lekker hun ding doen en hopen dat ze vanzelf weer teruggaan. Ja, dat is nog maar even de vraag. De beheerder van de hertenkamp in Bloemendaal was niet bereikbaar voor commentaar of ze daar nou echt vandaan komen. Maar dat is dus even de vraag.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Zo trots als een pauw. Brighter days.

0: houdt vol. Na regen komt zonneschijn. Het ziet er vandaag prachtig uit, hoor. Emily Sande met Brighter Days. 8 voor 9 op jouw radio, bijna 7 voor 9. Dat betekent dat we een eindje gaan breien aan de 2e uur vandaag de dag. Maar we hebben nog een uur te gaan. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105.
1: Van stad tot strand.
2: 89.9. Haarlem 105.
0: Van stad tot strand. Misschien wel een mooie stranddag. De ochtend is daar. En de nacht ligt achter je. The dark before the dawn. Hier is Sonnier.

maakten ze nog mooie muziek. Je kent ze misschien ook nog van Multicolor. Sonja. The Dark Before the Dawn.

Ja, dat was mooi. Hè? Het laatste nummer voor het nieuws van 9 uur. Terug in de tijd. De jaren 70. George McGrae met de mooie falsetstem.

0: onder de tonen van George McRae. Nemen we even afscheid van je. Slechts een paar minuten. Het nieuws van 9 uur komt eraan. Maar we zijn zo weer terug. Met het laatste deel van vandaag de dag. Overigens, dit soort muziek vind je elke donderdagavond. Jazeker. Bij de Disco Train met Remco Lanting. Tussen 9 en 11 uur 's avonds op de donderdagavond. De Disco Train. Blijf lekker luisteren. Tot zo.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
4: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
6: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
4: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. En bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knooppunt Muidenberg en knooppunt Eemnes 11 kilometer file. De vertraging is 25 minuten. Bijna 10 minuten extra op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede morgen, derde uur vandaag de dag.

Miley Cyrus. Neem vaker een bloemetje mee. En die neemt ze voor zichzelf mee. Dat was een soort vraagnummer tegen haar ex. Ik kan het allemaal wel alleen, zonder jou. De opening van het derde uur.

Een hele goede morgen. Bijna 9:06. We gaan naar 3e uur. Wat gaan we doen in dit prachtige 3e uur? Live vanuit de Zeilweg nummer 10. Vandaag de dag jouw ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En in het weekend tussen 7 en 9. Nou, laat ik er zaterdag nou nog zijn. Ja, ik ga de zaterdagochtend even doen. En dan ga ik meteen door richting golfclub Zwaanwoude. Want dan heb ik mijn golf. Kan allemaal. Maar daar is het nog lang niet. Want dat is de dinsdag, de 16e juni. En wat gaan we doen? Straks om 9:30. De nieuwslezeres van de dag, Tessa Bosma, is nieuw voor mij. En zij gaat het volgende aan ons presenteren. Een verdachte in de synagoge bij Heemstede. Een 20-jarige man die is opgepakt. En strenger thuisonderwijs gaat gemeente Haarlem toepassen. Regenboogvlaggen in de wijk. Waar gaat dat precies over? Tessa vertelt je het. En een fotoproject in Haarlem. Dat is wel een leuke, vind ik zelf. Het fotoproject heet Ik zie jou. En Haarlem zoekt 10 inwoners. Hoe dat precies zit en waar het over gaat, Tessa vertelt het je. En natuurlijk van het weekend de Special Olympics. Ook daar gaat Tessa wat aandacht aan besteden. Dat straks om 9:30. Elk uur rond de klok van 9:30. Het Haarlem 105 nieuws. Ja, Haarlemsdag, wat heb ik ook geopend. Er zijn altijd leuke dingen die we kunnen delen. Misschien ook wel minder leuke dingen. Dus blijf vooral luisteren. We gaan even kijken naar het landelijke internationale nieuws. Ja, in het Franse Evian. Is dat ook niet een watertje? Evian? Maar goed. Is de tweede dag van de G7. Dat is de jaarlijkse top van de 7 grote industriële landen en de Europese Unie. De Oekraïense president Zelensky is natuurlijk ook aanwezig. En hij zal vermoedelijk pogen de Amerikaanse leider Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor de Oekraïne. Nou, als dat gesprek maar weer goed gaat, roep ik dan maar weer even. En van het Franse Evian gaan we naar Luxemburg. De EU-ministers van Europese Zaken bespreken in Luxemburg, jazeker, de meerjarenbegroting van 2028 tot 2034. Dat is een langere tijd, maar ja, vooruitzien is regeren, zeg ik dan altijd maar. EU-voorzitter Cyprus stelt een 2% lagere begroting voor dan de, en daar komt die, 2000 miljard euro die de Europese Commissie wil. Zeg ik dat goed? Ja, 2000 miljard. Dat is een heleboel geld. Ja, ik kan er niet onderuit. Natuurlijk besteden we ook nog even aandacht aan het wereldkampioenschap. Frankrijk, een van de topfavorieten voor de wereldtitel. Die speelt zijn eerste groepswedstrijd vandaag tegen Senegal. En titelverdediger Argentinië, die, ja, dat weten we nog, 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Die trapt om 3 uur vannacht Nederlandse tijd. Ik ga niet kijken voor het eerst af tegen Algerije. Algerije kennen we natuurlijk, want daar heeft Nederland gespeeld. En ik vond dat geen verkeerd elftal. Ik ben heel benieuwd hoe dat afloopt. Nou, je hebt het gisteren gezien, Kaapverdië, Spanje. 0-0. Was fantastisch. Ik heb genoten. Wat leuk dat zo'n klein land zo'n groot land kunt tegenhouden. Nou ja, we kijken straks even heerlijk naar de weersverwachting in Haarlem. En ik kan je vertellen, dat is een prima weersverwachting. En we houden natuurlijk ook de verkeersinformatie in de gaten. Maar we draaien ook lekkere muziek voor je. We gaan even naar Frankrijk. Als we het toch over Frankrijk hadden. Frans Gall. En Ella, Ella. 9:09. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105. De lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Ja, bij Frans krijg ik altijd een beetje een vakantiegevoel. En dat geldt voor collega Benito van Amersfoort. Geniet van een heerlijke lange vakantie. Hij wordt donderdag waargenomen door Bob Evers. Op de vaste donderdag is hij aanwezig. Maar de vakantieperiode begint zo langzamerhand. En dat geldt ook voor alle vandaag de dag collega's. Frans Gal. Je krijgt van mij zo het weerbericht in Haarlem en omstreken. Ja, wordt het heerlijk weer? Ja, het wordt heerlijk weer, kan ik je vertellen. Je kunt de paraplu thuis laten en dat geldt ook voor de regenjas. Op dit ogenblik 15 graden en het wordt maximaal 22 graden. Het is licht bewolkt in Haarlem en het wordt alleen maar zonniger en zonniger. En dat kan ik hier al zien, want als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik in de studio 1 de zon binnenkomen. Ik moet nog even een uurtje wachten, nou, 3 kwartier. En dan ben ik er, daar ga ik er ook van genieten. Nou, genieten, ik moet de tuin in, want er moeten even wat werkzaamheden plaatsvinden. En dat valt allemaal in. Nee hoor, zo werkt het nou eenmaal. Maar een klein beetje windvlaagjes van 20 kilometer... dat is lekker bij dit heerlijke zonnetje, toch?
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
2: I've been up, I've been down. I walked the line, I've come around. I've been lost and I've been found.
0: 2 oktober in de Philharmonie.

maand in de Philharmonie. Ik weet niet of het al uitverkocht is. Zo niet. Haal je kaartjes. Het zou wel eens een afscheidsconcert kunnen gaan worden. Vanwege het vertrek van de bassist van Zes Special. Er wordt nog over nagedacht. 17 over 9.

c'est la vie. Maar als je het nu over het leven hebt, 90-plussers Henk en Lies uit Heemstede. Ze zijn al vanaf hun tienertijd onafscheidelijk. En ze vieren nu hun platina-huwelijk. Ze zijn al ruim 80 jaar samen, zo vertelt het Haamsdagblad. En toch kan er moeiteloos nog een spontane kus vanaf. En een leuke foto zit daarbij. De meerdere foto's overigens. Henk is 96 en Lies is 93. Henk en Lies Selier. En ze vieren van deze week hun platina huwelijk. En natuurlijk was dat in Heemstede. Dus burgemeester Van Groen Binnendijk was daar natuurlijk aanwezig. Al ruim voor de afgesproken tijd zat het gevierde paar, de burgervader, op te wachten. Jazeker, bij het portiek van de seniorencomplex Blekershoven. Want daar zitten ze. Daar zitten ze al zo'n 50 jaar. Ze leren elkaar kennen bij de korfbalvereniging in Leiden. En woonden lange tijd in Zoetermeer. En bijna 50 jaar in Haarlem. Ja, het echtpaar gaat met de tijd mee. Ze kijken de krant en ze kijken in de krant en de televisie. En misschien luisteren ze wel naar Haarlem 105. Dat zou leuk zijn. En regelmatig ook op een tablet. Die hebben ze gekregen van hun dochter Marjolein. En zo blijven ze bij. Ze houden het nageslacht. Houden ze contact mee. En Henk speelt geregeld een spelletje Wordfeud. Dat hoor je vaker bij oudere mensen. En dat houdt je ook een beetje scherp, om het zo maar te zeggen. Nou, een aantal hartstikke leuke foto's. En ik vond het gewoon te leuk als je 80 jaar bij elkaar bent en je hebt een 70-jarig huwelijk, om daar even geen aandacht aan te besteden.

lijkt me geen pretje. Drive all night. Maar goed, je zal maar ergens naartoe moeten, hè? Wired Floors. 9 voor 9:30.

Ik ga je zo de verkeersinformatie geven. Het is niet druk op de Noord-Hollandse wegen. 16 files met 82 kilometer in heel Nederland. Maar er zijn er wel een paar die te benoemen zijn, mocht je de auto instappen of onderweg zijn. De A1

Amsterdam-Amersfoort bij Naardenvesting knoop in Eemnes. Dat is 10 minuten met 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En dat is een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Dus dat zal snel wel oplossen, denk ik dan bij mezelf. De A4 Schiphol knooppunt in Nieuwmeer. Zou iedereen op vakantie gaan? Nee, de A4 is wel vaker een probleem. 5 minuten met 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En heeft geen reden. Dus daar hoef je eigenlijk niet zo'n heel erg moeilijk over te doen. Dat waren ze, deze twee. Ja, de zomer in je hoofd. Oh. Ja, dat was een geliefd nummer in de discotheek. Of je nou in Spanje, Griekenland, Italië. Nou, Italië is misschien wel heel toepasselijk. We hebben het hier natuurlijk over Ryan Paris. En La Dolce Vita. Met die hele mooie zware stem. 7:30.

0: Ja, heb jij ook zo'n zomerhit in je hoofd dat je denkt, als ik die hoor, dan denk ik aan de zon, het strand, de zee. Ryan Paris met Dolce Vita. Nou, mocht je iets willen delen met ons, jouw zomerhit, we zijn bereikbaar via WhatsApp. 0605-105-38. En ik laat je mijn zomerrit horen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Dit belichaamt de zomer wat mij betreft. Niet alleen omdat het de Franse taal is, maar zo mooi. Mooi verhaal.

0: Michel Fugain. Al bekend met zijn Le Bic Bazaar.
1: Il rentra chez lui, là-haut.
0: En hij wist niet eens dat hij zo'n grote hit had gemaakt. Hij zat op zijn zeilboot en iemand sprak hem aan. Une belle histoire. En als je het over een mooi verhaal hebt... Tessa zit klaar, onze nieuwslezer van de dag. Met het Haarlem 105 nieuws.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma.
0: Goedemorgen Tessa.
3: De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen... met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan.
4: De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker... op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem.
3: De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of zij hun beleid gaan aanscherpen.
4: De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
5: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen grote problemen gaat veroorzaken... zoals overstromingen en gevaarlijke hittegolven. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. De dader is ontkomen. Volgens de Poolse politie lijkt het een gerichte aanslag. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Zij zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Het weer vanochtend in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag gaat er meer zon meer schijnen en het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden Vesting en Knoopend Eemnes 7 kilometer. Door een ongeluk, de weg is vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
7: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
7: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Tessa Boomsma. Straks om 10:30 ben je er weer. Met het Haarlem 105 nieuws.

EWF. Oftewel Earth, Wind & Fire. Maar dat behoeft eigenlijk geen introductie. Zoveel heerlijke nummers gemaakt. Boogie Wonderland, Fantasy. September. Die draaien we voorlopig nog even niet. Nee, dat is flauw. Can't Let Go. We laten hier nog niet los. Nog 25 minuten vandaag de dag. Jouw ochtendshow. Elke werkdag tussen 7 en 10. En morgen om 7 uur zit hier Pedro van Looy. Donderdag Bobbe Evers. En vrijdag ben ik er weer. Maar ook zaterdag. Dat is 3 keer in de week, dat is veel. Maar dat doen we met veel plezier. We hebben het Haarlems Dagblad weer even opengeslagen. En er is wat juridische problematieken in Heemstede. In het pand aan de Kerklaan. Waar voorheen de Aldi zat. Misschien ken je dat als je in Heemstede naar bent. Heeft de gemeente Heemstede toestemming gegeven voor een nieuwbouwcomplex van 3 hoog met appartementen. Dan zou je zeggen, nou ja, mooi toch? Ja. Tot grote onvrede van verschillende omwonenden. Waarom wil de gemeente dit gedrocht hier neerzetten, wordt onder andere gezegd. Het plan is van de projectontwikkelaar Samen OGBV. En het is om op de locatie 8 koopappartementen voor senioren te realiseren. Ja, je zou zeggen, dat is toch hartstikke mooi. Maar het huidige eenlaagse gebouw, waar tot 2022 de supermarkt Aldi was gevestigd, die moet plaatsmaken voor een appartementencomplex van 3 bouwlagen. En daar gaat het een beetje om. Door gaande grond komt een parkeergarage voor bewoners. Ja, buurman Ben Weijers vertelt in het Haarlems Dagblad van 2 panden verderop. Die kan zich er niet in vinden. Samen met andere omwonenden vocht hij eind mei de vergunning aan. Maar zonder succes. Na toestemming van de bezwarencommissie mag de gemeente doorgaan met de plannen. En ja, waar gaat het dan precies over? Het heeft met name over de bouwhoogte te maken. Want de bezwaren van de omwonenden gaan over het massale vooraanzicht, verlies van privacy, minder zonlicht in de tuinen, verkeersveiligheid rond de parkeergarage en het verdwijnen van parkeerplaatsen in de straat. Dat is nogal een mond vol en dat is het ook. Een belangrijk discussiepunt is de hoogte van het beoogde appartementencomplex. Volgens het bestemmingsplan mag op deze plek maximaal 6 meter groothoogte. Goothoogte, niet groot, maar goot, en 8 meter bouwhoogte worden gebouwd. Het blijkt dat de goothoogte van het nieuwe appartementengebouw 8,40 meter is. En daar heeft de gemeente een ontheffing over gegeven. Ja, er is veel over te zeggen. Wat nog belangrijker is, omwonenden maken zich ook zorgen over de bodemverontreiniging onder en vlak voor het voormalige Aldi-pand. Voordat er een supermarkt kwam, zat er op deze locatie namelijk jarenlang een tankstation. Uit bodemonderzoek blijkt dat de grond en het grondwater plaatselijk zijn vervuild met onder meer olie. Volgens bewoners moet daarom zorgvuldig worden gesaneerd voordat de nieuwbouw in gebruik wordt genomen. De gemeente heeft tijdens de bezwarenprocedure aangegeven de eigenaar verplicht is te saneren voordat nieuwbouw in gebruik genomen kan worden. Nou, we blijven dit uiteraard op de voet volgen. Ben je een Swiftie? We hebben het over Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Are you a Swiftie?
1: I knew it, I knew ya.
0: 10 over half 10. Ik heb Bruno Mars voor je klaar liggen. Niet letterlijk, maar hij komt wel in juli naar Nederland toe.
2: Dit is Haarlem 105.
0: Vind ik zo'n mooi liefdesliedje. Pieter Jean Hernandez. Zo heet hij officieel. Maar we kennen hem natuurlijk als Bruno Mars. Geboren in Honolulu, Hawaii. En hij is in juli in Nederland.

0: wat is dat mooi zeg. Het blijft een heel mooi nummer, toch? Risk It All For You. Nou, wat gaan we dan doen nog?
1: Dit is Haarlem 105.
0: Hij blijft een beetje melodieus. Zo moeilijk om een overgang te vinden. Maar deze mag er ook zijn. Anouk, wie anders? Samen met het Tsjechisch Concertgebouworkest maakte dit mooie nummer. One Day.

naar het Concertgebouworkest uit Tsjechië. Mag zijn best gaan doen. One day at a time. Anouk van alle markten thuis. Soms een rock bitch. Nou, je weet ook nog. Het Eurozongfestival met Birds, ook zo'n mooi nummer. Maar one day at a time. Mag best zijn. 12:10.

0: prachtig.
1: Je krijgt van mij nog het weerbericht voordat wij afscheid gaan nemen om 10 uur. 16 graden is het alweer in Haarlem en het wordt alleen maar lekkerder. We gaan richting de 22 graden en er is een klein windje van ongeveer 15 kilometer per uur. Het wordt echt terrasweer in Haarlem, dus ga ervan genieten. En daar doen we dan ook een vrolijk liedje bij. Bijna 10 voor 10. Jason Mraz en I Feel Like Dancing.

Ja, nog 10 files met een 33 kilometer. En normaal op deze tijd heb ik eigenlijk geen probleem in Noord-Holland. Maar er is er 1 kleine en het is goed dat je dat even weet. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk. Bij Westzaan-Krommerie sta je 18 minuten vast met 2 kilometer. Dat is toch een beetje lastig zo laat op de dag, toch? 105. Elvin Harris op je radio. Mocht je in die file staan daar, bij Westzaan Krommenie, blijf lekker luisteren. Dit is Satisfied.

Calvin Harris. En de dame in kwestie die je hoort is Jazzy. Met dubbel Z-Y. Satisfy. Nou ja, hopelijk ben je na 3 uur live naar Haarlem 105. Vandaag de dag. Volledig op je gemak. Wat maakt je vanochtend wakker? We duwden je richting de badkamer. We zaten aan je koffietafel of ontbijttafel en we reizen misschien wel een stukje met je mee. Want je kunt ons livestreamen via haarlem105.nl. Klik je op radio en dan kun je radio luisteren waar je ook maar bent. Ja, en dan zet de eindtune zich in. Mocht je een vervente luisteraar zijn van mijn programma, dan weet je dat ik afscheid ga nemen. Morgen om 7 uur zit hier Pedro van Looy, die weer vandaag de dag de ochtendshow gaat presenteren tot 10 uur. En donderdag is dat Bob Evers, Benito van Amersfoort. De vaste donderdag vandaag de dag, collega. Hij is lekker op vakantie. En de komende weken gaan er nog meer. Dus we gaan eens even kijken hoe we dat allemaal kunnen indelen en programmeren. Alles van later zorg, toch? Ik ben er vrijdag weer. Dan sluiten we deze week weer af. En ik ben er ook zaterdag. Want we hebben ook een weekendeditie. Tussen 7 en 9. 2 uurtjes in plaats van 3 uur. Ron Anbeck op de zondag. Nee. Bob Evers op de zondag. Ron doet een ander radioprogramma. Dat kan allemaal hier. Ik wens je een heerlijke dag. En naar buiten kijkend moet dat gaan lukken. Maximaal 22 graden in Haarlem. Het wordt terrasweer. Ga ervan genieten. Ik ben er vrijdag weer. Hoi!

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N246 Beverwijk Westgrafdijk tussen Westzaan en Krommenie 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 16 juni. 105. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
5: Dankjewel Rob Jonker voor de afgelopen 3 uur. En heb je het weerbericht gezien? Het mooie weer gaat er weer aankomen. Hè? Heerlijk, heerlijk.
2: Nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Jongens, is dat niet het ding hier of even? Dit is Haarlem 105.
5: José Feliz.

verwachting gezien. Oh, ja, ja. Vandaag nog 22 graden. Woensdag 21 graden. Donderdag 24 graden.

groot evenement is er geweest. De Nationale Spelen, de Special Olympics, zijn er geweest. Jongen, wat op een enorm veel atletiek. Badminton, bowlen, dansen, handbal, judo, kegelen, tafeltennis, voetbal. En dat niet alleen in Haarlem, maar ook in de Haarlemmermeer. Allerlei, bijvoorbeeld ook ja, wielrennen in zeilen. Wel gaaf. In Zandvoort, diverse plekken, Bloemendaal. En in Zaanstad was dit weekend allemaal. Zaterdag en zondag. Ja, een mooi evenement was dat, zeker. Nou, een beetje enthousiast. Ja. Minder voedselverspilling dan jaren geleden. Maar we zijn er nog lang niet. Je kunt het lezen op onze website. En het was een heel feestje. We zijn erbij geweest op het Weerplas Festival afgelopen zaterdag. De hele dag daar. We hebben daar uitgezonden live. De radio en televisie.

ik ga het hele nummer in. Ja, een beetje aanbollig, maar goed. Nou, de gemeenteraden zijn ook allemaal weer een beetje gevormd, zie ik. En nou, dan kunnen ze na de zomervakantie, na het reces, kunnen ze dan van start. Ja, dat is ook wel weer mooi. Goedemorgen, Arnhem 105. Deze dinsdag met Kevin DeGraw.

0: Straks natuurlijk ook weer het Haarlem 105. Nieuws hier bij Haarlem 105.
1: Haarlem 105.
0: Precies. En dit is de nieuwe van Lizzo. Happy to

Lizzo. Ja, ze gooit er even wat nieuwe singles uit. De ene na de andere single die volgen elkaar op. Aardig 150.

0: En het Haarlem 105 nieuws met het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het nieuws van 10:30 zit er ook aan te komen.
1: Zorg jij voor de ijsjes en de drankjes, doet hij de muziek. Go! Jan Gaus in de zomer. 105.
0: En dit is Riviera. Ik ken hem ook van Vamos a la Playa. Maar deze mag er ook zijn. Ja. No Tango.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal, zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement. En dan nu het weer. In de ochtend is het een stuk warmer en laat de zon zich geregeld zien. Er is nog wel een kleine kans op een regenbui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Gabriela Chilmi, die we onder andere ook kennen van Sweet About Me. Dat was toen al haar grootste hit. En nu, jaren daarna, worden we dan opeens Pure Love.
1: Jan Gauws is er voor Flauwekul. Musical.
0: Ja, een beetje.
1: Maar vooral voor het nieuws en de muziek uit 023. Dit is Jan Gauws op Haarlem 105. De Haarlem 105 Dance Classic.
2: Goedemorgen.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Met een lekker plaatje, een beetje onbekend plaatje van Royce. Een beetje de na-periode van haar. En de RR.

Express. En de RR Express. Wij hebben onze eigen Disco Express. Of de Disco Train. Op donderdagavond met Remco Lanting. Al jaren doet hij dat, het programma. Heerlijk. Moet je maar eens naar luisteren. Als je een beetje van disco en een beetje dance houdt, dan maakt hij er altijd een heel feestje van. Op de donderdagavond is dat tussen 9 en 11 uur. En dan heeft hij die Rolls-Royce met de RR Express ook vast wel eens een keer gebruikt. Want hij doet het al jaren hier bij Haarlem 105. Zeker. Haarlem 105, goedemorgen. Met Ain't Nobody, het oude nummer van Chaka Khan. Maar dan een beetje geremaked door Block & Crown. Ain't Nobody.

0: Ja.
1: We waren er weer bij het Veerplas Festival. Afgelopen zaterdag, de hele dag. Vanaf de eerste klanken, vanaf 1 uur 's middags tot de laatste klanken. Echt weer een feestje. Zeker ook omdat het gewoon lekker droog bleef. Ja. Block and Crown hoor je in Ain't Nobody. En dit is Muziek uit de Buurt.
2: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105. Once upon a time.

0: Spencer, and Back to Love. En Sandra van Nieuwland. En Cinderella. Mooi.
1: Ja.
0: Het NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen. En Haarlem.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 16 juni. 105. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is het programma Haarlem Werkt. Het is er iedere werkdag tot 12 uur. En minder voedselverspilling dan jaren geleden. Maar we zijn er zeker nog niet. Je kunt daar een bericht over nalezen op onze website. De Zandvoortse PVV-politicus krijgt een taakstraf voor een aanrijding met een XR-demonstranten. Ja, daar mag je niet zomaar op inrijden. Zeker niet. En Haarlem trekt 15.000 euro uit voor de nachtcultuur voor jongeren onder de 18. Ja, er zijn weinig initiatieven. Iedereen haalt zijn neus ervoor op, die 15.000. Die denken allemaal van ja, doei.

Sade met Hang On To Your Love. Blij dat hij tegenwoordig ook in het systeem zit. Heerlijk nummer. Om haar eerste album. Dat was toen best lastig was dat. In het begin wisten eigenlijk de DJ's niet hoe je haar naam moest uitspreken. Sade. En dus het was dan Sade. Sade. Nou ja, dat ging toen op als een lopend vuurtje van de grond. Maar ja. Er was nog niet iets van internet of WhatsApp of elkaar informeren. Dus dat duurde wel even, ja. Janice Blue met Girl. Ik heb het overigens nu nog wel soms lastig, hoor. Om een groep naam goed uit te spreken. Ja. Daar krijg ik wel eens appjes over. Dat vind ik wel grappig. Maar goed, deze weet ik nog wel. Phil Collins en Philip Bailey.

0: jongen.
1: Ja,
0: de Blue Sharks hebben gisteren ook gespeeld. De Blue Sharks, wie zijn dat nou weer? Ja, de Blue Sharks, dat zijn de groep van Kaapverdië. Gisteren tegen Spanje. Ja, zo'n ongelijke strijd natuurlijk. En België. Je hebt het misschien allemaal wel gevolgd. Nederland natuurlijk ook 2-2 gespeeld. Nou, dat is wel mooi. Ja. En Curaçao. Oeh, ja. 1-7. Man, man, man. Ja. Wine into Water. Featuring Elton John.

0: mooi, hè, dit.
1: Schitterend. Nectarwood. En Wine into Water. Adem 105, goedemorgen. Jorik van Noorden. Ga ik zo spelen. Jorik van Noorden heeft toegezegd om bij ons langs te komen op onze stranduitzending. En onze stranduitzending zal op 11 juli zijn. De zaterdag, de hele dag. Hoor je nog wel meer over. Coldplay is dit. Call it magic.

0: Luc Hasselman heel druk bezig met de voorbereiding van dat mooie stranduitzending. Op 11 juli, de zaterdag, zullen we daar de hele dag aanwezig zijn. Op het strand. Met ook diverse optredens, interviews, de hele dag door. Ja. En deze jongeman komt ook langs.
1: Jorik uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Jorik van Noorden. Hij zal erbij zijn in de ochtend bij René. Komt in ieder geval een praatje maken. En misschien gaat hij ook wel wat spelen. Scheuven krijgt, ja, misschien wel. Je weet het niet, het zou leuk zijn. Eens even kijken, wat heb ik nu? Ik heb nu voor je Sky Newman. En nieuwe zangeres Sky Newman. En Man of the House.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of zij hun beleid gaan aanscherpen. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement. En dan nu het weer. In de ochtend is het een stuk warmer en laat de zon zich geregeld zien. Er is nog wel een kleine kans op een regenbui.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Dance Valley, daar zal hij bij zijn. In Velzen zijn nog kaarten voor beschikbaar. Dan kun je deze gigantie Calvin Harris en Satisfy met nog een hele hoop andere DJ's. En The Weeknd en Take My Breath. Wel mooi, hè, van de organisatie van het Veerplas Festival, dat hij ook een aantal mensen die daar omheen wonen gewoon uitnodigde. Ja, mensen zijn de omgeving van Penning Veer, die krijgen

0: Ik had hem toen op blauw vinyl. Dus plaat, maar die hadden ze dan geperst met een blauwe kleurstof erbij. Dus niet zo'n zwarte plaat, maar een blauwe Cheryl Lee Ralph. En in the evening. Heerlijk. Ja, was mooi.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Haarlem 105. De Haarlem 105 Dance Classic. Jan Gauws.
1: Haarlem 105.
0: Ik heb straks voor je Bruno Mars en Risk It All. En Sister Sledge. Altijd geproduceerd door Chic. Maar deze niet. Deze is geproduceerd.

samen met Chic. De ene hit na de andere hit. Hè? Lasting Music. He's just the greatest dancer, natuurlijk. And we are family. Maar op een gegeven moment was de koek op. Ja. Toen gingen ze over naar andere producenten. Dat was Narada, Michael Wolden. En nou, scoorden ze nog één grote hit met He's Just a Runaway. Nou, en Frankie kwam daar toen ook, ja. En dit is Bruno Mars. Ach, wat is het ook lekker, hè, dit. Mooi gemaakt. Hier is Risk It All.

sommige voetbalwedstrijden zijn gewoon diep in de nacht, hè. Dan moet je wel heel nagek zijn, hè, om die ook te gaan bekijken. Maar je hebt mensen die dat natuurlijk doen, ja. Vroeger de zwager, die nam altijd gewoon helemaal vrij. Die nam verlof. Je hele agenda ging dan op zwart. Want dan ging hij altijd, altijd voetbal kijken. Zijn werkgever wist dat ook. Oh, WK. Hup, Bob is vrij. Maar ja, Bob is er niet meer. Nee. Oh. Ja, dat is mijn zwager. Helaas. Ja. Een tijdje geleden. Ja. Maar die, als er dan zo weer wereldkampioenschap voetbal is, ja, dan komt dat altijd wel weer naar boven, die gedachten. Arnhem 105, goedemorgen. Het is 16 juni met Mea. En het draait, ja, nog steeds. All About the Money.

0: wisselen het hier af. Nieuws, nieuwe muziek. En natuurlijk over die oude plaatjes. Zo nu dan tussendoor. Maar dit is hartstikke nieuw. Stephen Marley.
1: The Hills of Santan.
0: Ja, dat is de titel.

dat te horen. Zeker als die temperaturen gaan toenemen. En je hoorde Stephen Marley. En ja, precies, The Hills of St. Anne. Op commando. Zingt hij gewoon. Ja, mooi. Er zijn veel liedjes gemaakt over Vietnam, over Cambodja. En deze wordt er altijd een beetje vergeten om te draaien. Maar goed, dat doe ik dan in één keer in zoveel maanden. Stan Ridgway en Camouflage. Wat mij betreft, graag tot morgen.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: brother. Me.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leids Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of zij hun beleid gaan aanscherpen. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Italiaanse politie heeft 7 mensen opgepakt voor het saboteren van het treinspoor tijdens de Olympische Winterspelen in februari. Volgens de politie gaat het om anarchisten die protesteerden tegen de Spelen. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar voor hitte. Een groep van maatschappelijke organisaties wil dat het kabinet daar iets aan doet. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.nl

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. En woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld, doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma.
2: De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement. En dan nu het weer. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden en blijft het overwegend zonnig.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloten overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of ze hun beleid gaan aanscherpen. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement. En dan nu het weer. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden en blijft het overwegend zonnig.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na 1,5 week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Diemen richting Amstelveen staat tussen knooppunt Holendrecht en Amstelveen een file met 10 minuten vertraging. Daar liggen voorwerpen op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leids Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal, zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of ze hun beleid gaan aanscherpen. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement. En dan nu het weer. In de middag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden en blijft het overwegend zonnig.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In Noord-Holland staat een file op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort tussen Bentveld en Zandvoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terhole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij duizenden mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A8 Amsterdam richting Zaanstad voor knooppunt Zaandam 5 minuten oponthoud. Op de ring van Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag 10 minuten vertraging. En op de A10 West richting Den Haag 5 minuten vertraging bij de Koentunnel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: 105.
4: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal, zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spanjaard. Hij werd in februari in Pernis ontvoerd. De aanleiding was vermoedelijk een drugsconflict. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het vechtsportevenement bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag. 5 mensen zijn aangehouden. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op regen. In de middag op meer plaatsen zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen 5 minuten oponthoud. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 5 minuten. A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 5 minuten. De A9 Amstelveen richting Alkmaar voor knooppunt Velsen 5 minuten vertraging. En op de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlemhoort5.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en openbaar ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. Actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer, het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor Muiden 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag voor knooppunt Burgerveen 5 minuten. Op de A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 5 minuten. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Raasdorp is de vertraging 1 kwartier. 2 rijstroken zijn daar dicht. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Laat ons een daar in hulp. Whatever. Whatever. This honey's

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen, Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal, zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of zij hun beleid gaan aanscherpen. In een Haarlemse straat hangen sinds deze week massaal regenboogvlaggen. Buurtbewoners kwamen in actie nadat een gezin een dreigbrief ontving vanwege een Pride-vlag die was opgehangen door een 11-jarige zoon. De buurt besloot daarop solidariteit te tonen door zelf ook vlaggen op te hangen. Het gezin heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat concluderen onderzoekers van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Als er in een gemeente protesten zijn tegen een asielopvang, duiken er telkens dezelfde groepen mensen op van buitenaf, blijkt uit een analyse van de NOS. Het gaat om hooguit tientallen mensen. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op de wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteravond in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd en ook mochten ze niet zoals beloofd in de VS blijven slapen. Ze moesten meteen weer terug naar Mexico. Het weer, droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan de langste files op de A2 Amsterdam richting Utrecht voor de Leidse Rijntunnel 10 minuten oponthoud. A9 Diemen richting Amstelveen tussen knooppunt Hodendrecht en Amstelveen. Een kwartier oponthoud na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. De ring van Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer richting Den Haag 10 minuten. Op de A10 Noord tussen afrit Volendam en Amsterdam Hemhavens 10 minuten. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zierenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 50 kilometer file. De langste files staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden een kwartier vertraging na een aanrijding. A9 Diemen richting Amstelveen tussen Amsterdam-Gaasperdam en Amstelveen een kwartier. A27 Gorkum richting Almere tussen Afrit de Bilt en Hilversum 10 minuten vertraging. Er liggen voorwerpen op de weg. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. De poging om in Bloemendaal een bredere coalitie te vormen met zowel landelijke als lokale partijen is mislukt. VVD, D66, CDA en Leidsch-Metselaar hebben inmiddels een principeakkoord bereikt. Maar lokale partijen Zelfstandig Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal zijn afgehaakt. De partijen geven elkaar de schuld van het vastlopen van de onderhandelingen. Daarmee lijkt het bestuur met een zo breed mogelijke vertegenwoordiging voorlopig van de baan. De gemeente Haarlem zoekt 10 inwoners voor het fotoproject Ik Zie Jou. Deelnemers worden gekoppeld aan een vluchteling of asielzoeker op basis van een gedeelde hobby, passie of interesse. Op die manier leren ze elkaar beter kennen en daarna worden de duo's samen gefotografeerd. De portretten zijn vanaf september te zien in een buitenexpositie in het centrum van Haarlem. De gemeente Haarlem gaat strenger optreden tegen ouders die hun kinderen thuisonderwijs geven. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad, waardoor vrijstelling van de leerplicht nog maar zelden mogelijk is. Volgens de gemeente moeten kinderen in principe gewoon naar school en worden nieuwe vrijstellingen niet meer verleend. Ook andere gemeenten bekijken of ze hun beleid gaan aanscherpen. De Special Olympics zijn succesvol afgesloten. Afgelopen weekend kwamen ruim 3000 sporters met een verstandelijke beperking en een begeleider naar Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort. Ze deden mee aan tientallen sporten verspreid over de regio. Volgens de organisatie stond het weekend in het teken van sport, plezier en verbinding en ze spreken van een zeer geslaagd evenement.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden, zoals de Veluwe, in een zone van 1 kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort. Het weer droog en zonnig bij 19 tot 25 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat nog een file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Watergraafsmeer en Muiden is de vertraging 20 minuten. Wat komt er een aanrijding? Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
2: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
3: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Van Amstel. Joepoe!

Oh, ik kijk naar buiten en ik denk, oh, lekker weer. Laten we het over het weer hebben. Veiliger kan bijna niet. En ja, misschien weten jullie het wel. Ik hou het graag gezellig. Dus geen politiek, geen geloof, geen seks. Oh, dat is wel leuk. Nee, we gaan over dieren hebben.

Ja, smeren was eind jaren 70 ook al belangrijk. Deze man is een ontzettend goede songschrijver. Het was Graham Goldman, namelijk ooit lid van 10cc. En dit heette Sunburn.

0: Miles Meer, hè?
1: Soak Up the Sun van Sheryl Crow. Het is zo lekker weer. Ik denk, ja, ik ga een zonnig programma maken. De lente begint echt een beetje te komen. En ja, oké, het wordt ook wel weer kouder. Maar duimen dat het met Pasen mooi blijft, dat weten we nog niet zeker. En ja, wat zie ik hier? Een leuke cover van Shaggy en Robin Thicke. Die hebben Lovely Day van Bill Withers als ritme gebruikt. En het nummer heet Looking Lovely.

Ja, ik vind de cover van deze man van Luther Vandross een dingetje. Maar Wolfman en Fatbaker komen daar toch wel mee weg. Dit heet Never Too Much. Goed, wat gaan we nog verder doen? Een mooie Nederlandse. Met een knipoog, een nationaal product. Op de zondagmiddag natuurlijk. Olivier die komt weer een potje zingen met de nieuwe single. En Tessa Benningfield doet ook een duit in het zakje.

Oké, dit gaat over de winter. Maar ja, het is mooi weer. En je kunt jezelf wel in een strandhuisje op Zoutlanden inbeelden. Of niet soms. Dat was Bluff. Samen met, volgens mij, Gijke Arnaert. Als ik het goed onthouden heb. Want het staat er even niet bij. Wat heb ik nog meer? Natasha Bedingfield, zoals beloofd. En een heel leuk nummer van Owl City, die ik heel lang als ringtone gehad heb. Fireflies. Maar eerst dus Olivia en Dean. En dit heet So Easy to Fall in Love.

Ja, ik zou ook wel een zakje zonneschijn leeg willen schudden. Maar dat is ons niet altijd gegeven. Maar het vak van Weerman is wel heel interessant, kan ik je vertellen. Dan nu tijd voor Luke Koop.

0: Because my dreams are bursting at the sea.
1: Ja, die hebben we hier niet, hè, vuurvliegjes. Dat is wel ontzettend leuk, dat geeft licht. Terwijl ze rondfladderen, helemaal leuk. Ja, we hebben dan oplichtende algen, dat is ook heel bijzonder. Komt eigenlijk op hetzelfde neer, dacht ik. Weet niet zeker, maar ik ben geen bioloog. Ik ben maar een radio-dj, ja. Ik heb dat hele mooie liedje over zonneschijn zometeen. Ik denk dat ik wat om ga draaien, dat ik even kan uitleggen waar dat vandaan komt. Maar eerst Ray en Nightingale Lane.
2: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale.

0: even een pauze.
1: Dat was Luna en pauze. Nou, ik hou nog lang niet op, want ik heb nog een uur. En ik eindig met iets wat je meestal in het midden doet. Of ik doe hem wel zoals een bokkenplaat. Maar ja, dit is zo lekker. Dat ik denk, ik draai hem zomaar tussendoor een keer. Als lange versie. Wat is het geval? Ik heb hier een nummer van Ilo. En de artistiek leider Jeff Lynne zat in een chalet in Zwitserland. En hij had een writersblok van hier tot Tokio. Het regende. Het was helemaal naadje. Zullen we maar zeggen. En ineens begon de zon te schijnen. En toen was ineens die writersblok weg. En schreef hij Mr. Blue Sky. En nog een heel album erachteraan.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
2: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
1: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Ellie van Amstel.
3: Overstappen. Uur 2 van avond.

Funkstar Deluxe ging lekker aan de gang met een nummer van Bob Marley. En dat resulteerde in dit nummer in de jaren 90. Sun is Shining. Hoi, welkom in deel 2 van Avondexpress. En het gaat weer alle kanten op, behalve de goede. Maar het heeft iets met mooi weer te maken. Ik heb net het weerbericht bekeken. Morgenochtend wordt het hier in de buurt niet best. Maar de komende dagen zou het wel eens heel erg lekker kunnen worden. Nou, dan heb je een soort Lush Life. Dit is Zara Larsson.

0: Oh ja, lekker een beetje zon. En dan niet te heet graag. Ja, ik ben een ei hoor, wat dat betreft. 23 graden, dan vind ik het al heel erg lekker. Boven de 30, dan wil ik alleen maar bij de airco liggen. Dus even kijken wat ik allemaal klaar heb. Ik heb ook nog iets over Nachtvlieg. En een nummer gemaakt door Edwin Evers en zijn band. Tegen het eind nog een oude bokkenplaat. En dat is dan een bijzondere.
1: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

zo lekker. Gordon Lightfoot. En ja, het begint al aardig donker te worden. Dus sundown is dan wel toepasselijk. Maar ja, de zomertijd is ingegaan, dus schwa. Goed, nu wat Alo Black en zometeen een artiest die ik zeer waardeer. Het titelnummer van het album Nightfly van Donald Fagen. Dat ga je zometeen horen. Maar is dus Alo Black en I Do.

De muziek van Donald Fagen en ook van Steely Dan. Daar word ik altijd helemaal blij van. Dit heette The Nightfly uit begin jaren 80. Oh, dat is meer dan 45 jaar geleden. Goed, zometeen iets van nu. Althans van recent. KIDB featuring Martin van der Starre. Maar ja, daar zit gewoon Edwin Evers achter, dat je het weet. Maar eerst Plastic Funk en Everybody Up.

hebt het over mooi weer. Dus Jack and the Weatherman, Till the Sun Comes Up. Muziek uit de buurt past daar natuurlijk perfect bij. Oké, morgenochtend wordt het wat minder. Sorry jongens, ik hoop dat het snel openbreekt en dat het hartstikke lekker wordt. En anders ga je naar het oosten van het land te moeten, want daar schijnt het hartstikke mooi weer te worden morgen. Goed, Alex Warren deed het vorig jaar verschrikkelijk goed. En hij weer iets uit en dat heet Fever Dream.

Sweet Sunshine van Douwebop. Gewoon uit de omgeving. Niet hier uit de regio, maar wel heel dichtbij. En dan nu, tijd voor de oude bokkenplaat. Die zit er altijd in en dat is iets ouds. En het stamt uit begin jaren 80. En het is van een bandje rondom muzikant Adrian Baker. En Adrian, die doet leuke dingen. Die deed mee ineens aan de Four Seasons, omdat hij zo'n mooie hoge stem op kon zetten. En ja, ze deden ook een beetje een parodie op de Beach Boys. Althans, parodie, ze speelden hun muziek, maar wel met hele over-de-top achtergronden en leuk en met een knipoog. En de grap is, de Beach Boys vonden dit zo goed dat ze gevraagd hebben om met hem te gaan toeren. Ja, je verzint het niet. Dus eigenlijk werd Adrian Baker een lied van de Beach Boys dankzij onder andere dit nummer. En dat is de oude bokkenplaat. Het is een medley van Beach Boys nummers. En het heet Beach Boys Gold. En het is van de band Gidea Park.

Xavier Rudd. Follow the Sun. Volgens mij is het in een reclame gebruikt een tijdje geleden. Heel erg lekker nummer. Goeie popvisslaap trouwens, dames en heren. Ik moet altijd denken van, oh ja, wat was dat ook alweer? Nou, even onthouden. Xavier Rudd, Follow the Sun. Ja, even noteren. Misschien zie ik jullie wel in Hoofddorp, die zal het zeggen. Naar de voormalige Patroquiz. Ik ben er een paar keer bij geweest. Helemaal leuk. Maar goed, that about that. We moeten vrolijk verder. En de laatste is van Jennifer Lopez samen met David Guetta. En die heet Save Me Tonight. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Dit is 105. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
2: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wil hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
1: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Het is weer dinsdagavond.
4: Ja, dat kan natuurlijk niet missen.
3: Wat dan?
4: Vrolijk verder. 105.

0: met Alessia Cara zijn we begonnen met de dinsdagavond op 105.
1: Ja, dat klopt. Nou, je moet natuurlijk nog even vertellen. Het is Isn't It Obvious van Alessia Cara. Maar het was natuurlijk heel duidelijk dat dat het was.
0: Zeker.
1: Ja, nee, even een koppertje. Ja. Goedenavond. Leuk dat je er weer bent, Koen.
0: Ik vind het mooi dat je halverwege mijn zin al kritiek hebt.
1: Ja, nou, jij, tijdens het liedje zat jij net al een beetje af te geven op mij. Ik dacht van, nou, ik ben hier gewoon voor.
0: Oh, oké. Okay, deze.
1: Voordat we dat on-air doen, dan pak ik hem gewoon even meteen af.
0: Mocht je nou afvragen, waar luister ik in godsnaam naar? Je luistert naar Martijn.
1: En hier tegenover mij, Koen.
0: En samen doen wij dinsdagavond.
1: En vrolijk verder.
0: En Martijn, wat is het eigenlijk Vrolijk Verder?
1: Nou, ik ben blij dat je het vraagt, Koen. Want Vrolijk Verder is namelijk een programma door 240ers. Een beetje voor 240ers. Maar als je gewoon zelf ook 40 bent, 40 bent geweest, 40 wil worden. Nog goede herinneringen daarna hebt of er nog heel veel aspiraties bij hebt. Nou, dan kan je gewoon luisteren. Want we gaan jou eigenlijk vertellen wat er gebeurt na Huisje, Boompje, Beestje. Je hebt je leven op de rit en dan...
0: Tenminste, dat denk je.
1: Nou ja, je hebt in ieder geval een paar basisstenen gelegd.
0: Je hebt de 30 dilemma's gehad,
1: ja.
0: Voor je gevoel.
1: Ja, precies. In ieder geval... Qua leeftijd ben je die ontgroeid.
0: Ja, dat
1: misschien zit je er nog weer in, maar dan is dat meer jouw probleem.
0: Of ze komen nog.
1: Ja, maar daar helpen je er doorheen.
0: Nee, dus een hoop te leren. Zowel voor ons als voor jou eigenlijk. Ik denk dat het wederom de moeite waard is. Want we gaan het hebben over...
1: Nou ja, we zitten met een paar dingetjes deze week. Ten eerste, een feestje geven op het moment dat je 40 bent. In je 40ste jaren. Jaren 40.
0: Ik wil het graag hebben over reizen voor je werk.
1: Werk. Dat is een vies woord.
0: Ja.
1: Ik ben aan het solliciteren. En dat begint toch ook wel echt de spuigaten uit te lopen. Echt jongen, wat die recruiters doen. Maar blijf luisteren.
0: Ja, want er zijn ook nog leuke spelletjes. En om daar eens mee te beginnen, Martijn. Ik begrijp van de luisteraar dat ze ons eigenlijk wel wat beter willen leren kennen.
1: Oh.
0: Dus ik heb een soort associatiespelletje. Ik ga gewoon 5 woorden naar je roepen. En het eerste waar je aan denkt, moet je zeggen.
1: Doen we.
0: En dan kan je gewoon kijken of je daar een beetje mee uitkomt.
1: Ja hoor.
0: Ja?
1: Klaar en moet ik daarna nog zeggen waarom? Of is het gewoon bam? Gewoon. Jij zegt blauw, ik zeg rood.
0: Zoiets.
1: Oké, okay, lekker.
0: Ik zeg... Hand.
1: Voet.
0: Telefoon.
1: iPhone.
0: Thee.
1: Waarom?
0: Snel.
1: Soms.
0: IJsje.
1: Alleen schepijs.
0: Nou, je hoort het al. Martijn en ik zitten totaal op één lijn. Ik had namelijk voet. Bellen. Koffie. Langzaam. En zomer. Oh, weet je, dat is het leuke van het programma. We zijn totaal verschillend. En dat hoor je de komende anderhalf uur. Vrolijk verder.

0: Je luistert naar 105. Dit waren de Crystal Waters met Gypsy King.
1: Nee, de Gypsy Woman.
0: Oh, Gypsy Woman. Zie je, ik had het zo goed voorbereid. Dus ik aan de andere kant op te kijken. Dat doe ik aan mijn hoofd.
1: Ja, nee.
0: Gypsy Woman.
1: Je hebt wel, wat ik heel grappig vind. In Amsterdam in ieder geval. Heb je een patatzaak. Die heet de Gypsy King.
0: Gypsy King?
1: Ja.
0: Geniaal.
1: Ja, vind ik leuk.
0: Dat vind ik zeker goed.
1: Ik vraag me af of de jongeren, de jeugd van tegenwoordig, nog wel weet wie die Gypsy Kings zijn. En dus ook het woordgrapje Gypsy King snapt. Maar dat is natuurlijk een volgende vraag.
0: Ja, daar moet je toch geen zorgen over maken. Als jij het leuk grap vindt, is het gewoon een leuk grapje.
1: Dat is waar.
0: En dan moet de rest maar uitzoeken.
1: Ja, net zoals dat hier in Haarlem zit een hele leuke kapper, vind ik. Dus ik ben er nooit geweest, maar die heet Martin Herr. Vond ik erg leuk.
0: Ja, moet je ook maar net kennen.
1: Ja, dat is waar. Bestaat ook al 10 jaar niet meer. En ik heb een hele leuke kapper vroeger gehad. Daar ging ik expres naartoe, omdat ik vond dat ze een leuke etalage hadden. En op die etalage stond zo'n stippenlijntje met zo'n schaartje. En daar stond er alleen hier knippen.
0: Oh, ja.
1: Vond ik leuk.
0: Zeker. Leuk. Heb je nog meer uit de oude doos?
1: Ga ik over nadenken. Kom ik op terug.
0: Wel leuk. Leuke etalage in de stad. Vind ik wel een leuk onderwerp.
1: Absoluut. Ik ga er mijn best op doen.
0: Okay.
1: Wat ik wel had, als we er toch erover zijn. Maar dat heeft meer een beetje met het feit dat wij gewoon oude knarren aan het worden zijn. Of in ieder geval ik. Laatst liep ik door de stad. En toen was er ergens een etalage. En daar stond om sinds 1998. Toen dacht ik, wat zit je nou stoer te doen met je winkel die hier 28 jaar zit. Oh, dat is best lang. Oké, vooruit. In mijn hoofd was dat niet zo heel lang geleden, 98. Dat was niet 28 jaar terug.
0: Nee, snap ik.
1: En om het nog pijnlijker te maken.
0: Precies.
1: Ik was laatst, kwam ik dit tegen. Van die filmweetjes. Ik hou onwijs van films. En er kwam zo'n filmweetje voorbij. En iedereen heeft hopelijk wel Back to the Future gezien. Dat is goed voor je opleiding of opvoeding. Dat
0: hoort
1: erbij.
0: Lijkt me ook.
1: En in de film Back to the Future gaan ze 35 jaar terug in de tijd. Dus dat betekent dat ze naar 1991 gaan. Als we dat nu zouden doen. 1991. Dat is toch erg?
0: Ik kan me gewoon nog herinneren.
1: Ja, daar was ik gewoon bij. Ja, dus dat is een beetje, ja, opa vertelt dat idee.
0: Maar even, als ze naar de toekomst gaan, waar gaan ze dan heen?
1: Ja, dat was volgens mij zo'n 2022 of zo.
0: Oei.
1: Ja, dat is al lang en breed geweest. Er was destijds ook een soort van Back to the Future feestje.
0: Ja, snap ik. Dat weet ik trouwens. Maar die zelfstrikkende schoenen zijn er inmiddels wel een beetje half gekomen. Maar de zwevende skateboard waar ik zo van droomde.
1: Nee, daar heb ik nog steeds goede hoop op.
0: Ja, ik ook.
1: Maar, ach ja.
0: Wie weet.
1: We moeten het zien.
0: Gewoon volhouden.
1: Voor nu in ieder geval vrolijk verder.

0: Charlie Gere met My Madonna hier op 105. Je luistert naar Vrolijk Verder. Zijn naam is Martijn.
1: Hier tegenover mij Koen.
0: En daar moet je mee doen.
1: Zo dan. Parampam. Ik vind hem mooi, ik vind hem mooi. Hey, we hebben natuurlijk een programma dat heet Vrolijk Verder. Dat betekent dat het programma is door veertigers, voor veertigers. Het is gewoon heel autobiografisch. En een van de dingen waar ik het dus over wil hebben is wat ik afgelopen weekend heb meegemaakt. Ik heb namelijk een feest gegeven. En niet zomaar een feest, niet dat ik van nou, ik had een verjaardag of dat soort dingen. Nee, ik was x jaar getrouwd en we dachten van we gaan dat eens leuk vieren. En we gaan dus gewoon de mensen die voor ons belangrijk zijn, gaan we eens uitnodigen. Dat is lastig, jongen. Dat is echt super ingewikkeld.
0: Wat dan?
1: Nou, het probleem is namelijk dat iedereen die wij kennen, al onze vrienden, zijn ook ongeveer 40. Ergens in de 40, bijna 40, net uit de 40.
0: Ziek, zwak en misselijk dus.
1: Ja. En de meeste van die lui, die hebben gewoon meerdere kinderen.
0: Ja.
1: Dus die zitten ergens in een range van letterlijk 1 tot 15.
0: Ja.
1: Of 17 zelfs eentje.
0: Ja.
1: Dat is niet te combineren.
0: Nee, dat is niet te combineren. Nee, ik was erbij. Gelukkig.
1: Het is echt. Ja, nou, graag gedaan. Het was hartstikke leuk hoor. Ik heb echt een hartstikke leuke tijd gehad. Maar voordat wij eruit waren van hoe gaan wij vieren met onze vrienden dat wij zoveel jaar getrouwd zijn. En hoe zorgen we dat die vrienden ook daadwerkelijk komen in plaats van dat er eentje komt omdat de ander thuis moet blijven met de kinderen.
0: Dat
1: of
0: zeker.
1: Dat ze naar de voetbal moeten of naar de zwemmen of naar, weet ik veel, ijshockey. Lastig. Het was echt niet te doen. Dus we hadden zoiets van, ja, onze dochter, wij hebben er 1. Die is 12, bijna 13. Die vindt natuurlijk heel veel dingen die een kind van 1 leuk vindt absoluut niet cool.
0: Nee, snap ik.
1: Maar die wil natuurlijk ook een beetje cool overkomen op de vrienden die zij wel heeft in binnen deze vriendenkring. Dus die wil ook niet zoiets hebben. Nou, dit is, we zitten bij de, hoe heet het ding ook alweer? De Monkey Town en daar doen we het. Die wil zelf ook nog een beetje een leuke dag hebben. We hebben het gevonden. Het was lang zoeken. Het is een beetje alsof je een trouwlocatie zoekt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dat je echt zoiets hebt van, ja, je moet er een goed gevoel bij hebben. Het moet helemaal passen. Maar in één keer hadden we een openbaring en hadden we het. Kraantje lek. Gewoon lekker lokaal. Hatskeetjes. In Overveen kan je naartoe fietsen. Een joekel van een speeltuin daar. Dus op het moment dat je wil spelen, nou, dan kan je je kleine hartje helemaal vullen in die speeltuin. Ze hadden een smulstraat. Hebben ze zelf zo genoemd. Aan de ene kant patat, aan de andere kant kipnuggets en zoveel je op kan. En voor de volwassenen stonden ze gewoon buiten te barbecuen.
0: Het was goed geregeld.
1: Ik vond het fantastisch.
0: Maar
1: ik wil
0: eventjes,
1: voortaan
0: eventjes
1: al mijn feestjes daar geven. Als het niet zo godsallieze duur was.
0: Die 12-jarige,
1: ja.
0: Die gaat in de speeltuin spelen.
1: Nee, maar die vond het dan wel weer cool om een beetje in de duinen te hangen. Met de rest van de 12-jarigen.
0: Kijk, er was een escape knop. Die grote berg.
1: Er was een escape knop met de grote berg. En daar kon je gewoon weg van je neefjes en nichtjes. Weg van je kleine vriendjes en vriendinnetjes van je ouders. En daar kon je dus gewoon lekker daar een beetje cool hangen in die duinen. En dan af en toe naar beneden komen rollen. En een beetje verveeld om je heen kijken. Wel je hand ophouden omdat je iets te drinken wil.
0: Ja, precies.
1: En dan weer terug naar boven rollen.
0: Beetje kipnuggets en weer terug.
1: Ja, en weer terug. Maar dat werkte prima. Maar waar we het over hadden, wat echt fantastisch is. Want ik zat te denken, over een paar jaar, dan zijn we 50 of zo. Mijn vrouw en ik in ieder geval. Dus dan doen we het misschien nog een keertje. Of dan zijn we zoveel jaar getrouwd en doen we het misschien nog een keertje.
0: Ik ga graag voor de herkansing, maar ik ga zo uitleggen waarom.
1: Maar het fijne dan is, over een jaar of 5, 6, 7, dan kan je natuurlijk gewoon zeggen, dit is een feest voor alleen maar volwassenen.
0: Ja.
1: En dan hoeft niemand meer zijn kinderen mee te nemen.
0: Nee.
1: Want dan hebben ze zelf, als je meerdere kinderen hebt, is er in ieder geval eentje oud genoeg om op te passen.
0: Zeker.
1: Of als je dat niet hebt, nou, dan heb je sowieso geen reden om niet te komen.
0: Nee, nou ja, dat is een beetje was mijn ervaring. Ik was het ook niet. Een feestje op mijn 40ste is ook een tijdje geleden. In ieder geval overdag. En in ieder geval met kinderen. Dus,
1: nou, dat was dus ook het volgende. Want we zaten inderdaad, sorry dat ik je onderbreek.
0: Nee.
1: Maar we zaten inderdaad met het idee van, ja, we willen eigenlijk een feest in de avond geven.
0: Ja.
1: Maar we dachten, ja, als we een feest in de avond gegeven met onze vrienden, dan komt de helft niet.
0: Tuurlijk wel, oppas.
1: Ja, maar oppas, dan moet iedereen om 11 uur weer de oppas aflossen. Of weet ik veel wat.
0: 12 uur.
1: Was een gedoetje.
0: Snap ik ook weer.
1: En ook met, want we hebben natuurlijk ook nog ouders. En die vinden het al spannend. En die moeten dan er naartoe rijden.
0: Nee,
1: en
0: helemaal netjes. Netjes goed over nagedacht. Ik ben helemaal trots op je. Dit,
1: dank
0: je. Ik begrijp het helemaal. En een goede keuze gemaakt. Ik als gast.
1: Ja. Nu de andere kant.
0: Vond het perfect geregeld. Echt hartstikke goed geregeld. Lekker gegeten. En, maar ik heb niemand gesproken. Ik moest mijn excuses aanbieden aan heel veel mensen. Ik heb daar gestaan alsof ik was in dienst van mijn kinderen. Ik had er 1 van 10, 1 van 6, 1 van 4. En het probleem was een beetje, die van 10 en die van 6 gingen een beetje toffe dingen doen in die speeltuin. En die van 4 wilde dat ook. Maar die kon daar niet bij. Die moest geholpen worden. Die moest gevangen worden. Die moest uitleg krijgen dat het niet kon. En dat het toch willen. En dat dan misschien samen proberen. Die moest gevoerd worden. Want de spaghetti saus zat anders overal. Die wilde van alles en nog wat. Plassen, drinken en nog wat. Dus ik vond het fantastisch uitzien. Het was een leuk feest, heb ik gehoord. Ik heb jou 3 seconden gesproken. Ik heb iemand anders 3 minuten gesproken. En ik heb niet eens je moeder hallo gezegd. Ik ben alleen maar in dienst geweest van mijn kinderen. Het is eigenlijk gênant.
1: Ja. Nou ja, je weet wat je te doen staat. Jij kan zelf over een paar jaar ook zo'n feestje geven.
0: Nodig je moeder uit.
1: Gezellig.
0: Kan ik niet wel ooit zeggen. Ja, zit er één ding op.
1: Vrolijk verder.

0: Ja, hij luistert daar vrolijk verder. Dit waren de drie J's met Los Vast.
1: Ja. Dit is niet de afspraak, hè?
0: Nee.
1: Dit is niet hoe we het doen. Zo zijn we niet getrouwd. Laten we het daar even over hebben.
0: Nee,
1: dit is
0: 15 jaar niet.
1: Nee, dit is niet oké.
0: Nee, zelfs langer al.
1: Ja.
0: Zo zijn wij niet getrouwd. Ik moet mijn excuses maken, Martijn.
1: Ja.
0: Dit was een Nederlandstalig muziekje.
1: Ja.
0: Vlak voor.
1: Ja. La, la, la, la, la. Als je niet wil met dit programma, dat vind ik ook goed. Dat moet je gewoon zeggen. Dan blijf ik gewoon thuis.
0: Als ik jou niet wil?
1: Ja.
0: Nee,
1: dat kan.
0: Ik realiseer mij donders goed dat ik zonder jou geen show heb.
1: Dan is het alleen maar vrolijk. Dan ga je niet verder.
0: Nee, dan komen we nergens.
1: Nee.
0: Dan is het alleen maar, met alleen maar vrolijkheid kom je ook nergens. Dus dat moet je niet hebben. Dus, nee, Martijn, mijn excuses. We gaan er twee achter elkaar draaien. Twee Nederlandstalige muziekjes.
1: Ja, want even voor de luisteraar. Ik heb dus een gloeiende bloedhekel aan Nederlandstalige muziek.
0: Ja, dus de
1: en dat betekent dus dat wij in dit programma, buiten dit item om, geen Nederlandstalige muziek draaien.
0: Nee.
1: En ik heb net al gewaarschuwd van laten we eventjes het lijstje doorlopen.
0: Ja, dat hadden we gedaan tot dit liedje.
1: Ja.
0: Het spijt me. Nou. Ik was afgeleid. Ik was bezig met belangrijke dingen.
1: Ja. ik heb in ieder geval een nieuw glaasje water gehad.
0: Ja, je was even de studio uitgelopen. Dat mag, Martijn. Dat is helemaal niet erg. Maar dat neemt niet weg dat we gewoon gaan doen wat we altijd gaan doen. We gaan het café openen, zoals je hoort. En Martijn, ik heb jou een leuk liedje uitgezocht. Ik heb een Nederlandstalig liedje uitgezocht. En ik ga jou dwingen om naar de muziek te luisteren. Of naar de muziek te luisteren, naar de tekst te luisteren. Want we gaan even van tevoren even wat vragen doornemen over de tekst. En dan moet jij ze daarna gaan zoeken in het liedje. En dan kunnen we kijken of jij een beetje goed gegokt hebt.
1: Kom maar op. Ik ben er klaar voor.
0: Ik heb echt een hele leuke vandaag. Je doet het ook niet voor mijn lol, hè?
1: Je zegt het wel met een hele brede grijns.
0: Ja, ik vind het leuk. Kijk, het doet jou meer pijn dan mij. Dat vind ik het leuk aan het uiten. Maar ik doe het ook niet voor mijn lol. Maar even voor me duidelijken.
1: Het is gewoon lijden aan twee kanten.
0: Ken je Robert van Hebert nog?
1: De naam zegt me wel wat.
0: Precies. Ken je Donnie nog?
1: Oh god.
0: Ja, daar gaan we. Robert van Hemert en Donnie hebben een liedje. En dat heet Moet Dat Nou?
1: Een nieuwe.
0: Ja, ja.
1: Moet Dat Nou?
0: Moet Dat Nou?
1: Jezus.
0: Ja. Alleen, het gaat over champagne.
1: Oh.
0: Hoe zou je het dan uitspreken, denk je?
1: Moet Dat Nou?
0: Precies, Martijn. Hartstikke goed, man.
1: Bam, jongen.
0: Moet Dit Nou? Dat is het liedje, want we gaan luisteren. Wil je een beetje een intro over dat ik de vraag ga stellen over de tekst?
1: Ja, dan heb ik een beetje sfeerproeven.
0: Een beetje feeling heb je erbij dan? Gaat-ie.
2: Ben niet eens hersteld van gisteren. Al het gif werkt langzaam uit.
0: Nou, heb je een beetje een idee? Het gaat over champagne. Alleen maar champagne, heel veel champagne. En dan weet je meer.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Nou, kom op.
0: Mooi is dat nou.
1: Wat zijn de vragen?
0: Hey, vraag 1. Wat is hier in eigen huis?

0: Een eigen huis.
1: Wat is hij in zijn eigen huis?
0: Koning.
1: Koning?
0: Ja.
1: Oké. Dan vraag 2. Hij voelt zich als een vis in de champagne.
0: Ja.
1: Welke vis?
0: Een goudvis.
1: Hij voelt zich een goudvis?
0: Of een haai. Is het een haai? Dat kan ook wel.
1: Zeg het maar.
0: Nou, doen we haai.
1: Haai? Hoe heet dat nou? Een haai. Oké. Okay. Hey, hoe ga je naar de bar?
0: En in eigenlijk, stijl?
1: Ja, precies. Maar eigenlijk in welk loopje gebruik je?
0: Oh, je cripwalk.
1: Cripwalk. Ja?
0: Je gangstersleepje?
1: Gangstersleepje, oké. Okay. Cripwalk. Ik begrijp een beetje wat je bedoelt.
0: Oké.
1: Ja. Okay. Okay, ja. Zo'n slepend been.
0: is dat niet cool? Is dat niet wat de jeugd doet tegenwoordig?
1: Gangsterloopje. Ik weet het niet.
0: Donnie wel misschien.
1: Zeker. We gaan even.
0: En die andere, die, hoe heet die? Ronald?
1: Hey, eventjes Ronald. Robert.
0: Robert
1: van Hebert. Oh. Je kent Post Malone, ken je?
0: Ja.
1: Hij voelt zich een klein beetje anders. Hoe voelt hij zich?
0: Pre-Malone.
1: Pre-Malone. Oké.
0: Okay. Ja, nee.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Heel alone.
1: Hier is hij. Roofnemers. Donnie. Met, wat is dat nou?

0: Rob Vernemert, Donnie en Martijn is aan de reanimatie.
1: Ja.
0: De hoek, denk ik.
1: Echt. Echt. Moet dit nou? Wat een ellende, zeg.
0: Moet dit nou? Ja, dat is een goeie.
1: Och, jongens.
0: Het is jammer dat het radio is. Je had je gezicht moeten zien toen een stukje plop kwam. Toen zat je me aan te kijken van, is dit serieus?
1: Dit is wel het niveautje wat ik hiervan verwacht had. Maar het ging nog dieper dan dat. Met alle respect, als je het leuk vindt, doe je ding. Jij vindt wat ik leuk vind waarschijnlijk verschrikkelijk. Maar nee, hier kan ik echt heel slecht tegen. Ik wilde mijn oren van mijn hoofd aftrekken.
0: Mocht je nou echt helemaal niks vinden, zo meteen hebben we Martijn's muziekmoment. Om het een beetje goed te maken.
1: Dankjewel. Kijk er nu al uit.
0: Maar eerst even de antwoorden, Martijn.
1: Oh ja.
0: Wat is hier in eigen huis? Geen koning?
1: Toerist.
0: Toerist in eigen huis. Ja. Hij voelt zich als een vis in champagne.
1: Ja, kabeljauw. Dat rijmt.
0: Moet dat nou? Ja. Precies, ik zei het nog. Hoe ga je naar de bar?
1: Dat heb ik even gemist.
0: In galop.
1: Oh.
0: In galop. Hey, jij was geen Post Malone.
1: Nee, proost.
0: Proost Malone.
1: Nee. Nee. Makkelijk.
0: Nou Martijn, zeg het maar.
1: Alsjeblieft Koen, laten we vrolijk verder gaan.

0: Chaillou met You and Me op 105. Je luistert naar Koen.
1: En Martijn.
0: En vrolijk verder.
2: Absoluut.
0: Ben je een beetje bijgekomen, Martijn?
1: Het zit nog wel een beetje in mijn systeem.
0: Ja?
1: Ja, ik merkte, weet je wel, als je ergens heel kwaad op hebt gemaakt, dat het nog eventjes gewoon een beetje zo natrilt.
0: Ik ken het.
1: Nou, dat heb ik.
0: Daar zit je nu in.
1: Ja, dus.
0: Oké. Okay. Hey, ik wou het even hebben over reizen voor je werk.
1: Ah.
0: Weet je, is dat hetzelfde gevoel dat je ervan krijgt?
1: Nee, dat vind ik op zich. Kan leuk zijn.
0: Ik moest dit weekend, deze week, daarom waren we de vorige week niet. Laat even heel eerlijk zijn. Mocht je ons vorige week gemist hebben, dat was helemaal mijn fout. Of mijn schuld eigenlijk. Ik moest even naar het buitenland voor werk. Ik vind het wel grappig, wel leuk. Ik heb niet zo heel vaak, dus voor mij is het echt een uitje. Maar thuiskomen daarna.
1: Oh.
0: Ik ga even naar het eind beginnen.
1: Oh.
0: Wat is er? Wil je wat anders
1: zeggen? Ik ben heel benieuwd hoe jij thuis bent gekomen. Als een balletje.
0: Als een balletje. Nee, dat is het niet. Maar het is toch, je bent eigenlijk toch wel gewoon de hele dag aan het werk. Het is natuurlijk, je bent de hele dag bezig.
1: 100%.
0: Je bent alleen maar bezig. Je slaapt in een hotel. Je slaapt minder goed dan normaal.
1: Ja.
0: Dan ben je 3 dagen weg. Dan kom je thuis. Dan denkt mijn vrouw, fijn, je bent er weer. Hup, aan de slag.
1: Ja, hier. Heb je 3 kinderen? Geef ze maar eens eten.
0: Ik heb ze 3 dagen gehad. Nu zijn ze voor jou. Ik denk, man, ik heb echt niet goed geslapen. Ik ben 3 dagen alleen maar in de weer geweest. En dan ben ik weer thuis.
1: Ja. Weet je wat daar de oplossing voor is?
0: Ja, niet thuiskomen.
1: Dat, of gewoon zeggen dat het 3 dagen duurt.
0: En terwijl het eigenlijk maar 2 dagen is. Oh, wat ben jij een boef. Oh, ja. Oh, jij bent ervaren, hoor ik.
1: Ik verzin het ter plekke. Oh, maar,
0: gewoon 1 dag langer boeken.
1: Ja, joh.
0: Ik denk dat je punt hebt.
1: Nou, wat ik wel eens gedaan heb. Maar dat was in goed overleg. En mijn vrouw was het daar roerend mee eens. Ik heb wel gehad, ik moest voor mijn vorige werk moest ik vrij vaak naar de VS toe. En dat is natuurlijk een reis die gaat niet in de koude kleren zitten.
0: Nee.
1: Dat doe je en dan heb je jetlag en het is alleen maar heftig. Ik ging er altijd naar een evenement toe. En ik moest daar mensen ontvangen, mensen spreken, vergaderingen, noem het maar op. Dus dat was altijd de hele dag werken. Plus, omdat je in het tijdsverschil zat, werkte je 's ochtends de Europese tijden. Je mailtjes beantwoorden en de dingetjes hier brandjes blussen. Dan de hele dag in Amerika, de normale tijd. En dan als je uit je hotel of weer terug in je hotel kwam, 's avonds laat. Dan waren de Nederlandse tijden weer een beetje zo dat je weer mensen kon bellen en de mensen kon bereiken voor de volgende dag alles klaarzetten. Dus je was een soort van, nou, wat zou ik zeggen, 18 uur per dag aan het werk. En ik vond het altijd super aan relaxed. Toen had ik bedacht, samen met mijn vrouw, als ik nou gewoon met mijn werk aan mijn werk vraag of ik 3 dagen eerder mag komen. Die vlucht, dat zijn de kosten niet.
0: Nee.
1: Want dat kost hetzelfde. En dan betaal ik mijn eigen hotel. Maar dan heb ik gewoon het weekend om een beetje te acclimatiseren. Dan zit ik niet vol in een jetlag. Kan ik alvast in het vliegtuig wat dingetjes doen. En dan heb ik daar gewoon 2 dagen voor mezelf om een beetje gewoon te sightseeën. Dat was fantastisch.
0: Maar dan kom je net zo gebroken thuis uiteindelijk.
1: Ik kom nog net zo gebroken thuis, maar ik heb wel een leuke ervaring gehad.
0: Dit is waar. 2 dagen ervoor. Het was heel gezellig.
1: Ja.
0: Nee, dat is een goed idee. Ik vind die dag later langer, vind ik eigenlijk interessanter. Ja. Maar als je wilt sightseeën, ik wil er alleen maar bij slapen. Dat is niet handig natuurlijk. Nee, ik denk dat je een punt hebt.
1: Ja, ik vond het echt top. En ik ben toen dus tijd. Ik heb het een paar keer gedaan. En een van de laatste keren. Want ik had de stad. Ik vloog altijd naar San Francisco toe. En ik had San Francisco na een tijdje wel gezien. Ik bedoel, het klinkt een beetje decadent. Maar ik moest er regelmatig naartoe. Dus ja, zo interessant is het ook niet. En ik ken daar verder ook geen mensen. Dus ja, ik ben in mijn eentje. En ik heb elke trash gezien. En met een trammetje op en neer. Dan geloof je het wel. Wat ik toen bedacht had. Is, ik dacht, ik vind het leuk om een auto te huren. En dan ga ik van de ene plek naar de andere plek rijden. En ik heb toen een auto gehuurd, een cabrio, want dat kan daar.
0: Tuurlijk.
1: En ik ben toen langs Highway 1, dat is dus de route van Los Angeles naar San Francisco, langs de oceaan, zo lang, aan de ene kant de berg, aan de andere kant de oceaan. Oh, dat was een potje vrijheid qua gevoel, jongen. Dat was fantastisch.
0: Maar je bent gewoon expres op het verkeerde luchthaven gevlogen,
1: ja,
0: om daarna naar de goede stad te rijden?
1: Ja. En dan ondertussen daar wat van die mooie plekjes te bezoeken. Dus dat ik dacht van oké, nou als ik 3 uurtjes rijd, dan ben ik daar.
0: Ik heb het weer niet goed aangepakt. Ik ben gewoon heel erg saai erheen gevlogen, gewerkt en teruggevlogen. Moet ik niet meer doen.
1: Nee, er zijn allemaal tips, jongen. Ik heb sowieso, ik barst van de tips. Ik moest onwijs veel vliegen voor mijn werk. Dus kom maar op, de volgende keer als je gaat, dan praat ik je even bij.
0: Weet je waar die tips hoort?
1: Bij Vrolijk Verder.
3: Muziek uit de buurt.
2: Haarlem 105.

0: Jorik van Noorden. Hard word up, free fall down.
1: Ja, ik was even bang dat het weer Nederlandstalige muziek zou zijn.
0: Nee.
1: Dan was ik gewoon naar huis gegaan. Maar net we met jouw auto zijn, dan was ik nog steeds naar huis gegaan.
0: dit was muziek uit de buurt. Dus ja. Dan is Jorik van Noorden is gewoon een Nederlander. Maar hij zong wel Engels, godzijdank.
1: Ja, hij moet uit mijn buurt blijven anders.
0: En het is een levensles, hè?
1: Ja, hard word up, free fall down. Ja, dat is waar.
0: Krijg je zomaar. Nou. Hier bevrouw ik verder. Hey, het is tijd om even te bellen met Michiel. WK voetbal is natuurlijk begonnen. Dus dan gaat het over sport. Dan haken wij allebei enigszins af.
1: Absoluut.
0: Nee, zo erg is het niet. Maar Michiel weet er heel veel meer van. En sterker nog, Michiel weet van alles heel veel. Hey, goedenavond, Michiel.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Zo man, hoe is het?
2: Ja, ik zou gewoon meteen maar met de deur in huis vallen. Wie wordt de wereldkampioen?
0: Nou,
1: de vorige keer kan ik me nog herinneren. Heb jij verteld dat er een of andere Duitse onderzoeker was. Die heeft besloten dat Nederland het ging worden. Dus, en dat hij het al 4 jaar op rij goed heeft. Of vier keer op rij.
0: Ja, precies.
1: Dus als je nu terug gaat krabbelen, dan begin ik me een beetje zorgen te maken.
2: Nee, de wetenschap is de wetenschap. Dus als dat uit het universitaire onderzoek komt, dan zou ik de eerste zijn die dat omarmt.
0: Maar je gevoel, zeg wat anders.
2: Nou, als ik een ouderwetse voetbalpool zou invullen, dan kom ik uit Portugal.
0: Oké, ik Frankrijk.
2: Laat ik vooral hopen dat mijn voetbalpool dan verkeerd is en dat de wetenschap het toch goed heeft.
0: Hey, maar heel interessant. Vind je waarom Portugal?
2: Combinatie van zeer goede ploeg, gewoon echt topspelers. Een relatief gunstig speelschema.
0: Oké. Heb je nagekeken?
2: En dat is ook een beetje de deductietheorie. Als je een beetje kijkt welke landen elkaar kunnen treffen en waarom bepaalde landen het denk ik niet worden, dan denk ik dat Portugal een van de grote kanshebbers is. Als eigenlijk van de toplanden blijft zij dan over, om het maar even zo te zeggen.
0: Oké. En waarom Frankrijk niet met de 4 topspits die ze hebben?
2: Ik denk Frankrijk, het grootste probleem is eigenlijk wat jij net zegt. Ze hebben eigenlijk te veel goede spelers. Dus dat betekent dat zij qua teamdynamiek niet altijd optimaal zijn. Frankrijk heeft een uitstekend bondcoach. Dus de Didier Deschamps, grote Franse voetballer in het verleden, is een bondcoach. Die gaat er na dit toernooi mee stoppen.
0: Dat werkt niet zo goed, hè?
2: En vaak zijn dat altijd van die momenten dat er dan, dat is al ruimschoots bekend. Ja, dan vaak op een puntje bij paaltje komt, dan verliest zo'n trainer soms al wel vast wat grip op zo'n sterrenensemble. Dus het zou me niks verbazen als Frankrijk daarmee net niet optimaal voor de dag kan komen.
0: Oké, en waarom Nederland niet?
2: We zijn gewoon niet goed genoeg.
0: Oké.
1: Wel recht voor zijn rap, dat vind ik mooi.
2: En dat zit hem vooral denk ik in de bondscoach en niet per se in de spelers.
0: Oeh, vertel. Nou is het persoonlijk. Kijk, daar hou ik van.
2: Nee, kijk, we hebben denk ik best een heel goed elftal. Althans, we zouden er een heel goed elftal van kunnen maken. We hebben niet het sterke ensemble van Frankrijk of Portugal. Maar ik denk wel dat we echt een groep hebben waarin we met de allerbeste mee kunnen. En je hoort ook wel. Als je ook media in het buitenland volgt, weet je, er is geen land die dat graag tegen Nederland voetbalt. En die zegt, goh, lekker, we hebben Nederland geloot. Dus we zijn gewoon een lastig te bespelen tegenstander. En we hebben natuurlijk ook een enorme voetbalgeschiedenis waarin Nederland toch altijd een gevrezen ploeg is. Alleen het moderne voetbal van nu vraagt ook om een moderne aanpak. En daarmee bedoel ik dat je ook heel erg ziet, en daar is dit toernooi ook meteen weer een voorbeeld van, dat er veel bepaalde keuzes in zitten die ervoor zorgen dat een elftal op een bepaalde manier gaat spelen. En Nederland doet daar fanatiek niet aan mee. En heel simpel voorbeeld is bijvoorbeeld dat je tegenwoordig de aftrap. Net een half uur geleden is Frankrijk Senegal afgetrapt. En dan begint Frankrijk de aftrap. Dus dan zijn we 1 seconde bezig. En het eerste wat zij doen is die bal eigenlijk meteen naar voren rammen en dan het liefst uit. Ja. Zodat Senegal ergens diep op hun eigen helft daar een ingooi krijgt.
0: Ja,
2: en
0: ik ken het trucje.
2: Daarmee om dus meteen de tegenstander in de hoek
0: vol onder druk zetten.
2: Ja. En vanuit daaruit te proberen iets te forceren. Nou, dat zijn strategische keuzes die in het moderne voetbal steeds vaker voorkomen. Ja, en onze coach Ronald Koeman, die doet daar niet aan. Weet je, wij gaan nog steeds op de klassiek Nederlandse manier proberen een positiespel te spelen. En dat is nobel en dat is prima. Maar daarmee ga je anno 2026 geen wereldkampioen meer worden.
0: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Maar maakt het leuker? Het klinkt een beetje als een soort van de maas in het wet proberen te in het net proberen te vinden.
2: Ja, nou ja, het is de manier om eigenlijk eronder uit te voetballen, zoals het zo mooi heet. Hè? Om eigenlijk al die spelers die zijn topfit, die verdienen miljoenen. De verschillen tussen die individuele klassen die er is eigenlijk niet zo groot. En dus ga je proberen om op andere manieren een wedstrijd naar je toe te trekken. En vroeger deden we dat met Swalbus. Maar daar hebben we tegenwoordig de VAR voor. En dus zijn er nu andere moderne manieren gevonden. En dat zit hem vooral in tactisch-technische keuzes. Door dus eigenlijk op een andere manier het spel te spelen. En daar zijn wij in Nederland nog eigenlijk niet aan toe.
1: Nee, snap ik. Maar persoonlijk, ik ben absoluut geen voetbalkenner. Maar sport in het algemeen. Ik zie dit ook bij andere sporten gebeuren. En wat me opvalt is dat het eigenlijk nooit echt heel erg in dank wordt afgenomen door de fans. Mensen die kijken, die denken nou, zo, dat was echt een goede actie. Dat is meer, ja, je hebt gewonnen. Maar ja, uiteindelijk levert het niet een betere wedstrijd op.
2: Nee, dat klopt. Maar als je over 3 jaar dan terugkijkt en vraagt wie de wereldkampioen is geworden, dan zegt niemand, ja, maar dat was niet vanwege die rare aftrap.
1: Nee, dat is ook waar.
2: Dus ik ben het helemaal met je eens. Maar er gaat zoveel geld in om. De belangen zijn zo groot. Dat zie je nu ook. Hè. Het is in Amerika. Er doen voor het eerst 48 landen mee. Dus we zitten echt naar soms nu nog, zeker in de poolwedstrijden, naar veel exotische wedstrijden te kijken. Gisteravond hebben we Spanje, Kaapverdische eilanden gehad. Nou ja, nog nooit vertoond zo'n wedstrijd. Met als belangrijkste dat eigenlijk. Ja, vooral, waarom is dat? Vanwege het geld. Hè? Dus die belangen zijn groot om zoveel mogelijk ploegen toe te voegen en zoveel mogelijk mensen daarnaar te laten kijken en zoveel mogelijk mensen kaartjes te laten kopen. Het echte voetbal, om maar even zo te zeggen, dat is eigenlijk pas interessant als de helft eruit is. Want dan ga je pas de wedstrijden op hoog niveau krijgen.
1: Ja, dat is waar. Hey, daarover gesproken, en misschien weet je helemaal niks van, maar ik ben daar zelf gewoon geïnteresseerd in. Het is natuurlijk nu in Amerika. Het toernooi. Maar Amerika staat nou niet echt te boek als een voetballievend land. Hoe krijgen ze die stadia vol? Zijn het echt allemaal mensen die gewoon een volle bak naar Amerika afreizen om hun land te zien spelen, ook bij die kwalificerende wedstrijden? Of denk je dat het toch lokale mensen zijn die denken, nou, ik ga gewoon eens een keertje een potje voetbal kijken?
2: Het is natuurlijk een hele mooie vraag. Je ziet eigenlijk 3 dingen. Er zijn natuurlijk gewoon voetbalfanaten, gekken die hun favoriete land achterna reizen en daar gaan supporten. Hè. Zo zijn er ook gewoon Nederlanders die voor Nederland daar met een oranje shirt in het stadion zitten. Er is een extra uitdaging op de stadions. Dat zijn vaak American voetbalstadions. Want ze hebben geen klassieke voetbalstadions zoals wij ze hebben. Dus dat zijn gigantische stadions. Dat zijn stadions met 70, 80, soms 90.000 mensen. Even voor jullie beeld. In de Arena kunnen er 55.000. In het Philips Stadion van PSV kunnen er 30.000. Dus dat zijn die twee stadions bij elkaar qua hoeveelheid mensen. Hoe krijg je dat vol? Dat krijg je vol door landen te adopteren. Dus wat ze doen in Amerika. Ze hebben gewoon mensen eigenlijk gevraagd om bij wijze van spreken naar die wedstrijden toe te gaan. En dan voor dat land te zijn.
0: Precies, het zijn gewoon lokale mensen die dan een shirt aan hebben van het betreffende land.
2: Ja, en dan lijkt het dus alsof er heel veel, laten we zeggen in Nederland, heel veel oranje mensen zitten. En dat zijn dan voor een groot deel ook Amerikanen die een oranje shirtje aan hebben gedaan. En die Fan for a Day, dat is geloof ik de campagne.
1: Oh, wauw.
0: Wauw, ja.
1: Maar die mensen die moeten wel gewoon hun toegang zelf betalen. Of die krijgen gewoon gratis toegang om de stoelen te vullen.
2: Dan moeten ze dat wel zelf betalen, maar dat wordt net, ik weet niet precies hoe dat in elkaar steekt. Maar ja, dat is wel helemaal. Laten we zeggen dat niet uit zichzelf is ontstaan.
1: Nee, dat kan me voorstellen. Ik bedoel, ik ben wel eens in Amerika bij wat van die sportwedstrijden geweest. Gewoon van hun eigen sporten, zoals honkbal of basketbal. Dingen die zij zelf zo interessant vinden. En als je daar gewoon een normale wedstrijd had, gewoon in het speelseizoen, dan zit het zeker niet vol. En het maakt niet uit op welke rij je gaat kijken. Nou, misschien dichter bij het veld dat het wat drukker bevolkt is. Maar hoe hoger, hoe leger.
2: Nee, dat klopt. En dat is dus ook wel echt een spanningsveld. En daar hebben ze dus eigenlijk dat soort campagnes op losgelaten om dat aantrekkelijker te maken en mensen daaraan te gaan binden. En wat je dus ziet is dat het een combinatie is van zeg maar de normale supporter. Gemixt met de Amerikanen die daar als fan voor de tussen zitten. Zo moet je het ongeveer zien.
1: Ha, wel grappig bedacht. Ik wist het niet. Dankjewel.
0: Hey, even nog heel even terug naar onze realiteit van de pool. Wat staan we er goed voor? Staan we er kut voor? Wat maak je ons zorgen?
2: Nee. We hebben een wedstrijd gehad tegen de beste tegenstander in de pool. Dat is in dit geval Japan. Prima resultaat, 2-2. We spelen nog tegen Zweden en Tunesië. Ik zou bijna zeggen, je moet echt je best doen om niet door te gaan. Omdat er 4 landen in de pool zitten en er gaan er 3 door in principe. Dus dat gaat goed komen. Het kan misschien zelfs nog wel strategisch handig zijn om als derde door te gaan in de pool.
0: Ik wist dat we die kant op zouden gaan.
2: Veel schema komt.
0: Echt waar, ja?
2: Ja, want als je 1 of 2 wordt, speel je tegen Brazilië of Marokko. Dus dan heb je meteen ellende.
0: Ja.
2: En als je derde wordt, dan kom je tegen een heel ander kaliber tegenstander. Dus het kan zomaar nog eens interessant zijn om. Maar we gaan sowieso door naar de volgende ronde. En ja, vanaf daaruit gaat het toernooi pas echt beginnen. En dan zullen we echt zien hoe we ervoor staan. En dan is Nederland echt, laat het positief afsluiten, echt een lastige tegenstander. Ondanks het feit dat we altijd kritisch zijn op ons nationale team. Maar heel eerlijk, vanaf 2010 heeft Nederland op het WK geen wedstrijd meer in de reguliere speeltijd verloren.
0: Kijk. Alleen met penalties.
2: Alleen met penalties. Ja.
0: Oh, nou, dat is.
2: Geef dat maar aan. Het is ook niet zo makkelijk om van ons te winnen. Nee. In ieder geval.
0: Hey, Michiel, mag ik je onwijs bedanken voor deze. Voor deze keer weer. Ik spreek je volgende week weer.
2: Tot volgende week.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel, Michiel.
0: Wij gaan gewoon ook verder.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
2: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
1: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Ja, je luistert naar Vrolijk Verder met Koen
4: en Martijn.
3: En nog een half uurtje.

0: Yes, dat was GYT op 105.
1: JYT!
0: Sorry. Dit is KNM.
1: Precies, vrolijk verder, weet je.
0: Niet meer doen?
1: Nee, dan moeten we weer stoppen. Daar zijn we te oud voor, Koen. Dat is echt, we zijn denk ik 30 jaar te oud hiervoor. Minimaal. Misschien wel 40.
0: Voor KNM?
1: Ja, dat moeten we niet doen.
0: Nee,
1: dat is niet goed. Nee. We hebben het geprobeerd. We hebben het gewoon glansrijk gefaald. Maar erkennen dat op onze leeftijd. En beseffen dan ook, hier moeten we mee stoppen. Dit moeten we niet meer doen. Wij moeten gewoon doen waar wij goed in zijn, Koen.
0: En dat kunnen we op ons 40ste.
1: Dat klopt. Wij kunnen gewoon vrolijk verder gaan.
0: En accepteren dat we fouten gemaakt hebben. Excuses.
1: Ja, nee, dat geeft niks. Hey, jij moet inderdaad wel je excuses aanbieden. Want je hebt mij het afgelopen uur natuurlijk 2 keer gemarteld met Nederlandstalige rommel.
0: En nu mag jij.
1: Mijn oren bloeden nog steeds een beetje.
0: Nou, niet overdrijven.
1: Nou, ik voel het nog wel. Gewoon, het zit niet lekker in mijn vel, laat ik het zo zeggen. Maar dat doe ik allemaal, zodat ik daarna, in het uur daarna, Martijn's muziekmomentje kan hebben.
0: Je krijgt er wat voor terug, hè?
1: Ja, dat is wel fijn. Voor wat hoort wat. Een beetje geven, een beetje nemen. En ik hou dus van wat steviger werk. Ik heb het nog steeds een beetje rustig gehouden. Hè. Ik draai niet de Slayers en de Cannibal Corpse hier. Maar wat ik wel draai is bijvoorbeeld iets van een legendarische grungeband. Namelijk Soundgarden. Soundgarden is een van de grondleggers van grunge. Wat natuurlijk enorm populaire rockmuziek was in de jaren 90. En een van hun beste nummers is Fell on Black Days. Fell on Black Days, dat is een nummer dat is geschreven door een frontman, Chris Cornell. En het is eigenlijk een beetje een verontrustend nummer. Het gaat namelijk over de overgang van geluk naar een soort van verlies, een depressie. Zonder dat er echt een trigger voor is. Hij schrok daar zelf een beetje van. Hij heeft daar namelijk meerdere liedjes over geschreven voordat hij eindelijk op Fell on Black Days kwam. Als een titel en als een thema voor dit nummer. Dus er zijn nog 3 andere versies die het eigenlijk niet gehaald hebben, omdat het gewoon voor hem niet goed voelde. Het is natuurlijk best wel heftig, omdat Chris Cornell zelf ook een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Niet omdat hij het nou zo heel gezellig had. Dus dat maakt het nog extra zwaar. Wat ik al zeg, het is een van de beste nummers van Soundgarden. En dat wordt ook daadwerkelijk onderstreept, omdat Billboard het op nummer 1 van hun lijst heeft gezet. En Kerrang, wat in Amerika een heel grote rockplatform is, heeft het als nummer 3 staan. De muziekvideo die bij dit nummer hoort, is ook wel interessant. Die is namelijk geregisseerd door Jake Scott. Dan denk je, ja, wie is Jake Scott? Dat zegt me helemaal niks. Dat klopt, dat mag. Maar hij is namelijk de zoon van de legendarische regisseur Ridley Scott. Ik zie jou nog steeds met een redelijk blanke blik in mijn kant op kijken.
0: Blanke blik.
1: Dat is de regisseur van films die jij waarschijnlijk, nou gezien weet ik niet, maar wel van gehoord hebt. Alien.
0: Ja.
1: Gladiator.
0: Ja.
1: Blade Runner. Thelma & Louise. En nog vele andere grote kaskrakers. En zijn zoon heeft deze dus geregisseerd. Dit nummer komt dus al uit 1994. Maar hij komt nog steeds net zo hard binnen als toen. Fell on Black Days.

0: Soundgarden tijdens Martijn's muziekmomentje.
1: Heerlijk.
0: Dit was heftig, Martijn.
1: We hebben helemaal rustig nu. Helemaal zen. Ik heb dat hele Donnie en weet die?
0: Roos van Hemert.
1: Gadsverdamme, wil je dat nooit meer zeggen?
0: Nee. Ik denk dat er genoeg mensen zijn die dit niet waarderen hoe je nu doet.
1: Nee, maar ja.
0: Die vinden dit weer herrie. Moet je ook waarderen, Martijn. Er zijn voor allemaal is er wat voor te zeggen.
1: Dat is waar, maar dan hoef ik het niet zelf mee eens te zijn.
0: Wil je nog vragen over de tekst aan mij stellen?
1: Nou, ik heb net wel een inleiding gehad waar je ook niet op zat te letten. Dus wat dat betreft kan ik nu echt alles vragen waar je toch een antwoord op hebt. Nee, Koen, ik zal dat niet doen. Maar, zit je nou afkeurend te schudden? Je weet dat het zo is.
0: Ik heb eens je vertrouwen verteld.
1: Niks in het programma is een vertrouwen, Koen.
0: Goed, we gaan door.
1: Dat klopt. Hey, aan het begin van het programma heb ik natuurlijk gezegd dat we het toch moesten hebben over recruiters.
0: Zeker.
1: Want ik heb een tijdje geleden was ik aan het kijken of ik misschien ergens anders kon aan de bak kon. En toen was er een leuke functie. Toen dacht ik, hey, dat lijkt mij hartstikke interessant. Dus ik in de pen geklommen. Ik een hartstikke mooie cv geschreven. Ik een hele leuke introductiebrief. En vervolgens naar die desbetreffende partij toegestuurd. Niks opgehoord.
0: Oh,
1: helemaal
0: chic.
1: Niks. Ja, dat is gewoon
0: ook
1: de standaard.
0: Ook geen ontvangstbevestiging?
1: Ja, misschien nog wel. Maar dat is gewoon zo geautomatiseerd iets waarvan je denkt van... nou, prima, hier kunnen we niks mee. Maar goed, niks opgehoord verder. Dus ik dacht, nou, dit wordt helemaal niks. Vervolgens werd ik, nou niet eens weken, maanden later... werd ik door diezelfde partij werd ik gebeld. Ja, hallo met XYZ. Ik weet even niet meer hoe die persoon heette. En die zei van, ja, we hebben een nieuwe vacature binnen ons bedrijf. Waar je eigenlijk veel beter voor geschikt bent. We hebben jouw cv gelezen. We hebben jouw brieven ontvangen. En jij lijkt dus een hele goede match. Dus ja, wij mogen niet zomaar mensen benaderen. En we kunnen niet zomaar zeggen, hey, we willen jou in deze pool gooien voor deze functie. Als je niet zelf hebt geuit dat je hier interesse in hebt.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zei, oké, wat moet ik doen? Nou ja, deze vacature die sluit morgen. Dus als je hier nog in mee wilt doen, dan zouden we het heel fijn vinden als je nu even wil reageren op die vacature. En daar dus echt actie op onderneemt. Dus nou, ik in de pen geklommen, ik heb mijn computer opengeklapt. Ik als een gek mijn cv weer een beetje gaan aanpassen. Ik gekeken van, nou, is het inderdaad wel een leuke functie? Nou, het was een leukere functie nog die beter bij me paste dan wat het was. Dus ik dacht, nou, dit is fantastisch. De recruiter belt mij op. Dus ik denk, dit is kat in het bakkie. In ieder geval, hè, ga ik er... Ik stond me over aan het te strijken, laat ik het zo zeggen.
0: Ik voel ze aankomen.
1: Dus ik stuur die mail op. De volgende dag, een reactie terug. Ik dacht, nou, dat is snel, hè. Ja, dat is fijn.
0: Tuurlijk,
1: want ze hebben gezegd...
0: Ze weten dat je komt.
1: Ze weten dat ik kom. Ze hebben gezegd dat...
0: Wij strijken ons over het ook alvast.
1: Ze hebben gezegd dat ze de vacature gaan sluiten. Was het gewoon een standaard mailtje met de tekst... Ja, hartstikke bedankt dat je interesse hebt geuit in deze functie. Maar we hebben intern al iemand anders gevonden. Waarom bel je me dan? Wat is dit?
0: Maar ben je serieus?
1: Ja. Dat kan toch niet? Je belt me een dag van tevoren op. Dan heb je toch als recruiter zoiets van... ik heb nog niemand gevonden voor deze baan. Dus laat ik gewoon iemand bellen die mij geschikt lijkt. Of dat je denkt, ik heb al iemand. Laat ik vooral geen slapende honden wakker maken en iemand vals
0: opgeven. Je moet natuurlijk ook iemand wel af kunnen wijzen.
1: Ja. Hè?
0: Dat je zegt, we hebben voor jou gekozen. We moesten wel zoeken voor iemand om te kunnen kiezen voor jou. Maar nee, ja.
1: Of ze vonden het de eerste keer zo leuk om af te wijzen... dat ze dachten, we doen het nog een keer. Dat bevalt
0: nee,
1: me wel.
0: Ze zijn je vergeten af te wijzen de eerste keer. En ze dachten, we moeten kansen creëren. Nee, maar oké.
1: Dat is toch bizar.
0: Daarna nog gebeld met ze... Is dit een bedrijf wat ingehuurd of is het gewoon een bedrijf die het zelf regelt?
1: Nee, het was intern. De
0: interne recruiter die je dacht.
1: Die ik ook gewoon persoonlijk had aangeschreven met mijn motivatiebrief.
0: Ik neem aan dat je wel even gebeld hebt.
1: Ik was er op dat moment zo klaar mee. Dat ik dacht.
0: Dit klinkt toch als een foutje?
1: Ja, maar wat ga ik dan zeggen? Hey, willen jullie mij dan niet?
0: Ik snap dit niet. Kan je het al vragen?
1: Ja, dat is waar. Nee, ik was er echt klaar mee. Ik denk, als dit al de manier is waarop ze met mensen omgaan die niet werken, dan laat me zitten. Dus.
0: Oké.
1: En betaalt ook niet heel goed. Dus.
0: Dit is een baan, echt? Die mensen hebben echt een baan. Gewoon mensen bellen om vervolgens af te wijzen. Dat vind ik wel echt lekker.
1: Ja, misschien zoeken ze nog mensen. Ja,
0: zullen we het proberen?
1: Ja, ik sta overal voor open op dit moment.
0: Dan eindigen we gewoon met zo'n, weet je, het is het toch niet geworden. Vrolijk verder. 105.

0: The Weeknd met I Feel It Coming. Dat is precies wat er gaat gebeuren, Martijn.
1: Ja, je voelt hem al aankomen.
0: Ja, ik voel hem aankomen. Ik hoor,
1: is het een beetje druk het gevoel?
0: Nee.
1: Je moet heel nodig
0: nee.
1: Niet meer binnenhouden?
0: Nee.
1: Oh, wat dan?
0: Het is 10:30.
1: Oh.
0: Dan voel je wel een beetje aankomen.
1: Ja, wel hè.
0: Ja, je begint zo tegen je, bij mij of dan de linkerwang, misschien bij jouw rechterwang. Op een gegeven moment voel je talent binnenkomen. En dan doet het zo denk je, dan voel je nog, de kamer is gevuld. Want hij is er hoor. Zometeen om 11 uur. Gijs.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Hey, ja. Goedenavond.
0: I feel it coming.
1: Ja, ja ik mag weer.
2: Peter.
1: Lekker hoor. Het niveau van het programma gaat ook meteen omhoog.
2: Hey, ik heb je ook wel gemist.
1: Ja, dat klopt. Dat is onze schuld.
0: Je bent niet de enige. Nee. Nou, of ze wel. Nee. Nee, ik wacht even niet. Maar we zijn er weer. En in principe elke dinsdag. Maar er zit wel eens werk tussendoor.
2: Ja, ja, dat moet ook gebeuren.
1: Dat is het probleem. Als je gewoon in de 40 bent, dan heb je ook gewoon andere verplichtingen wel eens. Ja. Kan gebeuren. Kan je ook hebben. Daar niet van. Maar als je de 40 bent, heb je er gewoon meer.
2: Nou, ja. Is dat zo? Nog
1: ja,
2: meer?
1: Nee, nog nee, meer.
2: Ik kijk er niet naar uit.
0: Nee, vooral het hoofd waar dit mee vertelt vind ik wel een beetje eng. Maar oké.
1: Okay. Ja, ik lieg erin. Geen woord van.
0: Nee, dat is waar.
1: Hey,
0: einde van de show. Wij gaan plaats maken voor jou. Dat is wat we doen. Dat is wat we doen. Zo ja. Lief zijn wij.
2: Dat ben ik heel attent.
0: Ja.
1: Dus kan jij misschien een tipje van de sluier...

0: Ik ken hem niet.
1: Ja, dit is zometeen draai ik een plaatje in. Die ga je zeker herkennen.
0: Oké. Ik ben benieuwd.
2: Eerst moeten wij nog
0: meer flauwe grappen maken. We doen natuurlijk de hele programma's zijn we al eigenlijk aan het opbouwen naar dit moment. We zijn al hele flauwe grappen aan het maken. Maar dit zijn de flauwe grappen die we zelf bedenken. En nu komen de flauwe grappen die we gevonden hebben op het internet. Het plan is dat wij elkaar aan het lachen proberen te maken.
2: Dad jokes.
0: Koen en ik, die mogen natuurlijk dad jokes maken. Wij moeten zelfs dad jokes maken. Dat staat in je contract op het moment dat je vader wordt. En dat betekent dat wij dus allebei twee pogingen krijgen. Als één van ons gaat lachen, dan is het af. Als we Gijs aan het lachen krijgen, dan zitten we echt op rozen. Als er niemand lacht, dan heeft Gijs een uitsmijter.
2: Correct.
0: Ik heb er zin in.
2: Ja?
0: Koen, ik weet dat jij naastig op zoek bent geweest naar nieuwe grappen. Dus weet je wat? Ik zal het makkelijk voor je maken. Ik begin wel.
2: Heel graag, dankjewel.
0: Ja, zo ben ik. Nou, dit was een dingetje, dat las ik laatst in het nieuws. Dat vond ik wel opvallend. Het was in België was dit groot nieuws. Er was namelijk een Belg, die was 2 weken vermist in het Heineken-magazijn. En die heeft dus moeten overleven door zijn eigen urine te drinken.
2: Nou ja.
1: Ja, ik voel hem ook wel aankomen.
0: Ja, sorry.
2: Hey, ik was laatst op een naaktstrand. Niks aan.
0: Nee, dat snap ik al. Nou ja, over dingen uit leven gegrepen. Dit is wel een beetje een pijnlijk moment. Ja, maar goed. Ik moet het eigenlijk niet op de radio vertellen, maar goed. Ik had namelijk laatst een prostaatonderzoek. En ik hoorde die dokter zo zeggen, niks van aantrekken. Erectie krijgen tijdens het prostaatonderzoek is gewoon hartstikke normaal. Moet je echt geen zorgen over maken. Dus hij keek naar mij en ik zat zo te kijken. Denk, ja, maar ik heb helemaal geen erectie. Toen zei hij, nee, ik zat tegen mezelf te praten.
2: Ik heb een andere vraag voor je. Waarom gebruiken ze in Egypte nog steeds geen e-mail? Zou het liever bij een oude vertrouwde K-mail?
0: Jezus. Nou, je hebt hem van Gijs heb je hem te pakken.
2: Oh, sorry, hij was echt heel slecht. Hey, ik heb ook geen mag ik bedanken, Martijn?
0: Ja, dat mag zeker. Koen, jou ook bedankt. Gijs natuurlijk.
2: Succes zometeen.
0: Ja. Dankjewel.
2: En wij zijn er volgende week weer.
0: Vrolijk verder.
2: Dit was Vrolijk Verder.

0: la. Dit is 105. Het is 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Ja, en we mogen weer straks nog een oude van Wim T. Schippers, maar eerst nog rammen met Ram Jam. 105.
3: Blackberry.

0: We have now taken over your radio.
1: Ja, welkom, welkom, heren, dames en andere avondgenieters. Nog 1 uur samen voor het morgen wordt. En wat was het weer een dag. Man, man, man. En straks weer een straatwijsquiz. Maar wat was vandaag eigenlijk voor een dag? Vandaag werd bekend dat er een extra hittemaatregelen worden genomen voor de jubileumeditie van de Grachtenloop in Haarlem. Het kwik zal stijgen tot 30 graden. En dan moet je als organisatie ook maar je hoofd koel weten te houden. En hij is al genoemd in het nieuws. Ik kan dit uur niet voorbij laten gaan om even stil te staan bij het overlijden van alleskunner en alleskunstenaar Wim T. Schippers. Een man die Nederland kleur gaf in het brave en ja, saaie polderland. Hier samen met Jan Rot. En het nummer heet Leuk Bedacht.
2: Zal ik beginnen?

0: Springsteen, Born in the USA, de boss himself. Ik vraag me af, zou hij zelf nog wel zo blij zijn dat hij daar geboren is? Maar goed, aan waar je geboren bent, daar doe je ontzettend weinig aan. Straks, zometeen, over een enkel aantal plaatjes, straatwijs de quiz. Het gaat over de Herenweg in Heemstede en een speciaal monument. Daar een heel dun monument wel. En misschien wel een slag die nooit is geleverd. Zometeen vertel ik je meer.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 100.

0: Sia met Clap Your Hands en daarvoor Taylor Swift met I Knew It, I Knew It. Ja, die Sia die wilde eigenlijk helemaal nooit bekend worden en daarom droeg ze maskers en gekke pruiken om haar gezicht te bedekken. Maar ja, met dit soort platen als Clap Your Hands, ja, dan word je natuurlijk bekend. Dat kan natuurlijk helemaal niet anders. Dus de Australische, ja, die is bekend geworden en die raakte verslaafd en dat is allemaal heel treurig. Maar goed, naar het schijnt, de berichten die ik lees, gaat het allemaal wel weer redelijk oké. Zometeen straatwijs de quiz. En dat is eigenlijk een heel simpel concept. Ik stel een vraag en jij geeft antwoord. Ik geef A, B, C en jij zegt welke je denkt dat het is. En dat moet zometeen via de app. Ik zal het nummer alvast even geven. Kan je die vast opslaan? 06 105 105 38. En dan is het nu tijd voor Muziek uit de Buurt.
1: Muziek uit de Buurt. Dit is Haarlem 105.
2: Oh, maybe this love, all I know, it's never gonna be the same. Maybe this love, all I know, it's never gonna be the same.

Kesha special, Maybe This Is Love. Ja, en dan is het tijd voor die straatwijs quiz. Het concept is dus simpel. Ik stel een vraag en jij geeft antwoord. En dan vraag je misschien af, staat er dan ook iets op het spel? Jazeker, jazeker. Er staat iets gigantisch op het spel. Dat is namelijk een chapeau van mij. Los van natuurlijk de eeuwige roem en opscheprecht dat je natuurlijk overal pas en te onpas kan gebruiken. De vraag is als volgt. Ik ga hem eerst even inleiden. Als je in Heemstede over de Herenweg rijdt richting de Haarlemmerhout, zie je op de hoek van de Manpadslaan een herdenkingsnaald staan. Misschien ben je hier wel eens langs gefietst.

Wie liet dat ding, die naald, in 1817 neerzetten? En dan komt hier dus de vraag, en dan moet je opletten, welke jij denkt dat goed is. En dan kan je zo de chapeau hadse flotsen in je zak stoppen. Wie gaf in 1817 opdracht om de herdenkingsnaald bij het manpad te laten plaatsen? Is dat A. Gerrit Schimmelpenninck als eerbetoon aan de gevallenen uit de 80-jarige oorlog? Is dat B. David Jacob van Lennep, de bewoner van het huis te manpad, dichter en klassicus? Of C. Of is het antwoord C. de gemeente Heemstede, ter ere van het 500-jarig bestaan van de heerlijkheid? Laat het even weten via de app 06 105 105 en pak die chapeau!

Hills of St. Anne van Stephen Marley. Inderdaad, zoon van. Maar goed, ik wil meer goede antwoorden. Was het Schimmelpennink, was het Van Lennep of de gemeente Heemstede die die herdenkingsnaald heeft neergezet? 06 105 105 38 en pak die

Fluitsma en Fontijn, 15 miljoen mensen. Ja, en dan is het tijd voor Straatwijs de Antwoorden. En er is behoorlijk gereageerd. En dat is toch wel heel erg fijn als je hier zo... ja, voor die nacht alleen in zo'n studio zit. En het is dus, ik moedig het alleen maar aan. Lekker reageren. Hidde bijvoorbeeld, die woont in de buurt en die kent de Naald goed. Hij fietst ook vaak richting Haarlem via De Hout. Maar hij heeft er eigenlijk nooit bij stilgestaan en dacht dat de gemeente het wel zou hebben neergezet. Maar Hidde, helaas, dat is helemaal niet zo. Jorijn, die heeft het wel goed. Het is namelijk David Jacob van Lennep, de bewoner toen... rond 1812, de bewoner van het pand daar. En ondanks dat de slag nooit heeft plaatsgevonden... was het voor de 19e eeuwers en ook wel behoorlijk belangrijk... om een beetje aan nation building te doen. Het gevoel van een staat. Hè? En wat is er nou beter dan een zelfbedachte slag... waarin we de Vlamingen even behoorlijk de pan in hakten. Jorijn, chapeau. Dan goed nieuws voor de fans van Prince. Maar dat vertel ik je zo meteen.

Prince and the Revolution When Doves Cry. Ja, en het is dus goed nieuws, want onlangs werden al 2 singles van hem uitgebracht, van Prince, zonder The Revolution. En nu komt er een heel album. De plaat krijgt de titel Timeless en verschijnt eind augustus. Fans krijgen 10 nummers te horen die nooit eerder werden uitgebracht. De tracklist bevat onder meer een zeldzame studioopname uit zijn tienerjaren. Maar ook een van de laatste nummers die Prince kort voor zijn onverwachte dood in 2016 opnam. Zometeen nog een plaat van de een helikopter overleden Oliver Tree. En waarom heette André eigenlijk 3000?

was dit, Year 3000. En daarvoor Outkast met Mrs. Jackson. En ja, die heet natuurlijk eigenlijk André 3000. En dan kan dat natuurlijk geen toeval zijn. En het was het ook niet. Maar die André 3000, die heet eigenlijk André Benjamin. En in het begin van zijn carrière noemde hij zich Dre Benjamin. Maar om verwarring te voorkomen, dit is begin jaren 0, dus rond 2000. Ja, wilde hij verwarring voorkomen en niet zoals die andere bekende Dr. Dre. Dus hij wilde wat anders. En hij begon zich steeds excentrieker te kleden en het begon steeds buitenaardser te worden. En toen dacht hij, daar past maar één ding bij en dat is 3000. En toen is André 3000 geboren. Dan iets wat serieuzers. Twee dagen geleden is Oliver Tree is overleden in een helikoptercrash in Brazilië. Hij was net begonnen aan zijn wereldtournee en hij ging ook naar Nederland toe. Hij zou optreden in de Melkweg. Dat is er dus helaas niet van gekomen. Maar ik kende hem eigenlijk helemaal niet zo goed. Maar ik ben wat platen van hem op gaan zoeken. En dat is eigenlijk wel heel erg lekkere muziek. Life Goes On. Ik ga hem nu niet draaien, maar dit is een aanrader. En bijvoorbeeld ook Cowboys Don't Cry. Het is hele bijzondere en hele gave muziek. En deze ken je misschien wel van hem. En ik wil hem toch nog even draaien. En ik hoop je aan te moedigen om meer van hem te gaan luisteren. Oliver Tree en Robin Schulz. Miss You. En dat is toepasselijk. Nooit gekend. Toch waar.

0: is 105. Het is middernacht.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt, met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon, tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon.